0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het planbureau voor de leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Ondernemers zijn bezorgd over Wero, de dienst die iDeal gaat opvolgen, meldt de Telegraaf. Wero gaat namelijk veel hogere transactiekosten rekenen dan zijn voorganger. Ondernemers vrezen dat ze moeten doorberekenen aan hun klanten. Wero zegt dat hun transactiekosten ongeveer even hoog zijn als die van andere betaaldiensten. De bouw van een enorme triomfboog in Texas begint over 2 weken, zegt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken. De boog moet ruim 76 meter hoog worden, een stuk groter dan bijvoorbeeld de Arc de Triomphe in Parijs. Het is een lang gekoesterde wens van president Trump. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker, die gisteren begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome een stukje verderop. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin Louis van Gaal een rolletje speelde. Het concert is volgend jaar op 24 april. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Ook worden er vandaag geen schepen afgehandeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd woensdag pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Premier Jette krijgt elke dag scheldpartijen over zich heen over zijn geaardheid. Het AD rekende uit dat 1 op de 20 reacties op zijn tweets homovijandig is. De meeste mensen die dat doen hebben doodgewone banen als ambtenaar of politieagent. Iemand beledigen om zijn geaardheid is tegen de regels van X, maar die grijpt niet in. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de derde ronde van de US Open. Hij won in 3 sets verrassend van Alex de Minaur uit Australië. In de volgende ronde moet hij tegen de winnaar van de match tussen Zizou Bergs uit België en Jesper de Jong. Die partij is nog bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is onstuimig met aan de kusten stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink gaan plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Road Zoo zat altijd best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook twee kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is omdat de stikstofplannen van het kabinet onvoldoende effect hebben. Verder zegt het LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. Het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. En die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En een stunt van Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de al 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. En dan nu het weer van Weer Online. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden vandaag voorgeleid. In het dorp zijn ook gisteren weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. Een test die vrouwelijke atleten moeten doen om mee te doen aan de Olympische Spelen is nooit wetenschappelijk bewezen, heeft Poynter ontdekt. Met een wangslijmtest wordt gekeken of een vrouw een mannelijk gen heeft en daarmee een oneerlijk voordeel. Het IOC wil op die manier transvrouwen weren uit vrouwencategorieën. Een stunt van Botik van der Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de als 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. En dan het weer van Weer Online. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen, vooral in het noorden kan het flink plensen. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Met de stikstofplannen die het kabinet nu heeft, moeten boeren alsnog hun veestapel inkrimpen. Dat zou gaan om een krimp van maximaal 10%. Dat staat in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Landbouwminister Van Essen zegt dat hij er alles aan gaat doen om dat te voorkomen. In de haven van Vlaardingen zijn 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald die mogelijk illegaal de oversteek naar Engeland wilden maken. Onder hen waren ook 2 kinderen. De vrachtwagen waarin ze zaten kwam uit Turkije. Volgens Rijnmond is de chauffeur opgepakt. Waar de verstekelingen vandaan kwamen is niet duidelijk. In Nepal zijn 2 mensen gered uit een tunnel, ruim een week na de verwoestende overstromingen. De 2 waren in de tunnel aan het werk. Reddingsteams zijn nog op zoek naar andere arbeiders. Er worden er nog meer dan 100 vermist die ook in tunnels vast kunnen zitten en nog in leven kunnen zijn. Een stunt van Botik van der Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de als 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. En dan het weer van Weer Online. Het waait flink, aan de kust is de wind zelfs stormachtig. Verder gaat het regenen, vooral in het noorden kan het flink tekeer gaan. Later trekken de buien ook naar de rest van het land. Het wordt een graad op 21. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Riley en Choosing Texas op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is 7:11. Het is 4 september en vandaag op deze dag in 1882. Thomas Edison schakelt de werelds eerste elektriciteitsvoorziening in 1882.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een nieuwe deskundige gaat het dossier van de insulinedrama in Wierde onderzoeken. De expert die heeft veel kennis van te lage bloedsuikers. De rechtbank die heeft besloten dat de zaak door meerdere deskundigen moet worden bekeken. Check het verhaal dus op 120.nl. En het digitale beveiligingssysteem van de gemeente Hengelo die heeft een internationaal certificaat gekregen. Daarmee is aangetoond dat het systeem voldoet aan strengere eisen voor digitale beveiliging. Maar volgens de gemeente betekent dat niet dat hacks onmogelijk zijn. Dus houd het in de gaten. De Duitse justitie heeft een 35-jarige kraammachinist uit Roemenië aangehouden als verdachte van het dodelijke bouwongeval in Duitsland, waarbij een man aan het reizen om het leven kwam. Hij is niet aangehouden, is aangewezen als verdachte, dat is wat anders. Twee weken geleden kwam een 56-jarige bouwvakker uit reizen om het leven op de bouwplaats. En Heracles gaat vanavond weer voetballen. Na 4 wedstrijden nog altijd ongeslagen in de keukenkampioendivisie. Dat vinden we wel mooi met z'n allen. Vanavond komt de Graafschap op bezoek. Het wordt onstuimige dag met windstoten van 65 km per uur. Temperatuur 22 graden. En regen. En buien. Kan tekeer gaan. Kan. En vanmiddag wordt het weer wat beter. Straks gaan we het hebben over de open dag in het ziekenhuis in Gronau. We gaan nog onder andere naar de oldtimerdag. We hebben heel veel zaken die ons raken vanochtend. Blijf er lekker bij.

0: De Lemon Three van Fool's Garden. We gaan het nog hebben over de Schuttersfeesten in Delden. Die gaan van start. Waar gaan we nog meer over hebben? Kats buiten de lijntjes in Almelo. En we gaan horen wat er vanavond in Ween, Twente op vrijdag zit. Dat is een nieuw tv-programma, dus blijf erbij.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: We gaan richting 4 september, want dat is het vandaag. Officiële opening, of oprichting moet ik zeggen, van het bedrijf Google Incorporated door Lady Perry en Serge Brin. En ja, Google, bekend van de zoekmachine, zou een van de grootste spelers in de ICT-geschiedenis worden. 1998 werd het opgericht op deze dag. Dan 1996, koningin Beatrix verricht de officiële opening van de Erasmusbrug in Rotterdam. En 1972, de Amerikaanse zwemmer Mark Spitz wordt de eerste atleet die een record doet. Laat ik zo zeggen, op één toernooi wint hij 7 Olympische zwemmedailles ooit, 1972. Alleen in 2008 zal het record overgaan naar Michel Phelps, de zwemmer. Maar 1972 was het Mark Spitz die dus zeg maar de held was van die Olympische Spelen in München. Alhoewel daar, held in München is een beetje moeilijk, 1972, maar je weet wat ik bedoel. Wat hebben we nog meer? Het standbeeld van Bartje van der Tult in Assen, 1954 en 1948... deed koningin Wilhelmina afstand van de troon. En 2 dagen later wordt Juliana ingehuld als koningin van Nederland. Dan 1939, 10 Britse bommenwerpers die voeren de eerste bombardementen uit op Wilhelmshaven in Duitsland, maar ze slagen er niet in de Duitse vloot te raken. Dan gaan we naar 1888. George Eastman registreert de naam Kodak en krijgt een octrooi voor zijn camera die een filmrolletje gebruikt. Kodak, inderdaad. Goed zo. En 1882, Thomas Edison die schakelt werelds eerste elektriciteitsvoorziening in. Daarvoor gaat hij kabels leggen. 59 klanten die krijgen zeg maar stroom in Manhattan. 110 volt op dat moment. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1993, 4 september. En de binnenkomers van die lijst was volgt. Het spijt me van Anita Meijer komt binnen op 38. Tattoo, Tattoo, Tattoo van Pinocchio komt binnen op 37. En Droomland van André Hazes en Paul de Leeuw is de binnenkomer op 35. Machtig mooi, lief en lekker van Normaal komt binnen op 34. Ain't No Love, Sub en Melanie Williams komt binnen op 31. En de hoogste nieuw binnenkomer vinden we op 30.
2: What do those faces tell you?
3: Faces, joy and pain.

Faces, uiteindelijk wordt het nummer 2, staat 11 weken in de lijst. En deze Faces komt binnen op deze dag in de top 40, op nummer 30 in 1993. Dan de top 3, Live Hathaway op 3. Op 2, Living On My Own van Freddie Mercury. En op 1 blijven staan, What's Up van de Four, Non Blondes. De nummer 1 van 4 september 1993.

0: Maar dus aan Demmer Kennedy in Paradise. Straks gaan we naar Paradijs, tenminste naar het ziekenhuis in Gronau. Dat klinkt een beetje raar, maar dat doen ze goede dingen. Straks, na streeknieuws.
1: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema.
0: Dag Thijs.
9: Voor landbouworganisatie LTO is de krimp van de veestapel onbespreekbaar. En dat zou wel moeten met de stikstofplannen die het kabinet nu heeft, staat in een nieuw rapport. De huren zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Het CBS komt uit op gemiddeld 4,4%. Voor mensen die een huis huren in de vrije sector viel de verhoging iets hoger uit. In Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen levend uit een tunnel kunnen helpen, ruim een week na de overstromingen. De actie gaat nog door, want er zouden nog meer mensen in de tunnel vast kunnen zitten.
0: Thijs, dankjewel. Frank, goedemorgen. Frank, waar is Frank? Frank heeft een hardik. Oké, dat is Frank.
10: Goedemorgen.
0: Morgen.
10: Een fietser is gisterochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto op het stationsplein in Wierden. De man wilde vanaf de stoep de weg oprijden en zag een naderende automobilist over het hoofd. De fietser is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist bleef ongedeerd. Eigenaren van woningen en bedrijfspanden in Oldenzaal worden in 2027 gecompenseerd voor 10% extra opgeheven OZB in 2025. Het college lost hiermee de belofte van voormalig wethouder Evelien Zinkweg in na extra geld van het Rijk. Dit gebeurde mede dankzij een publieksactie van oud-notaris Wim Gaalman die politiek en bestuur in beweging bracht. En dan Sport. FC Twente heeft op de transfer-deadline Michael Rosiak aangetrokken als vervanger van de naar Rode JC gestalde Guilherme Pieksoto. De 20-jarige rechtsback tekent tot medio 2030 met een optie voor nog een seizoen. Rosiak speelde in de jeugd van Arsenal en wordt herenigd met linksback Christophe Kurowski, die eerder al overkwam. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag begint droog. Spoedig gaan er vanuit het noordwesten wel wat regenbuien vallen. In de middag valt er soms stevige buien. In het zuidwesten en zuiden van de provincie valt minder neerslag. En het wordt zo'n 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek. Wat er staat te beleven? Eigenlijk weinig. Helemaal niks. Het is ruimbaan. Ook geen controles. Al dus flitsmeister.nl.

0: Animal hier op Twente FM. Het is 8:10. Komende zondag is er een open dag in het Sint-Antonius ziekenhuis in Gronau. Ja, je kunt er eigenlijk niet omheen. Daar hebben we al heel veel van gehoord. En aan de lijn dokter Christian Wagner. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Expert van de Da Vinci-operatie. Dat gebeurt met die robots, hè?
1: Ja, klopt. Dat is op zich een computer die remote control gestuurd met de operatie hult, maar niet zelfstandig iets doet.
0: Oké, dat wordt dus gedaan door, nou ja, jullie sturen dat dus. In Gronau staan er 5, heb ik begrepen. Waarom zijn er dat zoveel?
1: Ja, het is niet zo dat wij hier een probleem hebben dat hier bijzonder veel kanker voorkomt.
0: Nee, dat hoop ik niet. Nee.
1: We zijn al 20 jaar geleden begonnen met operaties en zijn ondertussen de meest ervaren centrum van de wereld voor operatie met de robot voor de prostaten. En omdat de patiënten niet alleen uit de regio komen, maar wel wereldwijd, hebben wij veel te doen. En daar kun je niet met één robot doen, maar heb je meer robots voor nodig. En daarom zijn er pas 5.
0: Ja, en ook een beetje trots, het klinkt raar, maar 25.000 prostaatverwijdering wordt er dan gezegd. Dat zijn er heel veel, hè? Het is een groot probleem.
1: Nee, dat is, de prostaatkanker is een heel groot probleem. Dat is de meest voorkomende kanker voor mannen. Maar inderdaad is die aantal wel een beetje bijzonder. Want gewone klinieken doen ruim 100 per jaar. En wij doen bijna 2000. Dat is dan wel een klein verschil. En ook de reden waarom we veel werk ermee hebben natuurlijk.
0: Ja, wat kan de robot wat de chirurg bijvoorbeeld niet kan met de handen?
1: Nou, de robot hult mee dat het deskundiger kan gedaan worden en keuriger, omdat de bewegingen er gefilterd zijn. Ik heb een 3D-beeldje en ik kan een gewone kijkoperatie dan nog keuriger doen voor het beschermen van functies, bijvoorbeeld zoals continentie en potentie. Dat gaat ermee duidelijk beter. En het verwijderen van de robot, van die kanker, is met de robot ook beter, omdat je dan ook die randen beter kan beoordelen en het weefsel beter kan zien. Dat zijn allemaal voordelen en voor de patiënt is de voordeel heel groot. In plaats van een open snee-operatie met heel veel bloedverlies en een dikke wond en veel pijn, ben je snel weer op de voeten.
0: Ja, loopt Gronau, het ziekenhuis in Gronau, Antonius ziekenhuis, daarin in voor? Is dat een van de grootste punten van Duitsland, zeg maar, of van deze hele regio? We kunnen Nederland erbij rekenen.
1: Ja, dat is inderdaad zo. We zijn een van de meest ervaren klinieken van de wereld, met 25.000 ingrepen op die manier gedaan hebben. Niemand anders zo'n ervaring op de hele wereld. En met ruim 2000 zijn we de tweede grootste centrum van Europa na Hamburg. Maar wij zitten 5 minuten vanuit de grens, dus dat is een beetje bereikbaar voor de mensen uit de Twente.
0: Ja, Nederlandse patiënten zijn ook welkom, begrijp ik.
1: Oh, tuurlijk. Zeker weten. En al jarenlang, dat doen we heel graag. En zoals u misschien nu begrijpt, er zijn niet alleen Duitsstalige mensen die hier werken, maar we kunnen ook proberen op het Nederlands een beetje mee te helpen.
0: En dat gaat heel goed. Dat mag duidelijk zijn, Christian. Heel goed, heel goed. Zondag is er een open dag in Gronau. Dat is vanwege het zoveeljarig bestaan van het ziekenhuis. Wat kunnen de bezoekers allemaal verwachten?
1: Oh, dat is een heel kleurrijk programma. En er zijn natuurlijk experten bijdragen die iets uitleggen. Niet alleen over prostaatoperaties, dat is niet het enige wat we doen. Maar we doen heel veel andere dingen ook. Zoals orthopedische ingrepen voor nieuwe knieën en heupen. Cardiologische behandelingen. En dat wordt allemaal uitgelegd van de experts. Plus nog optreden van muziekprogramma en iets lekkers te eten. Dus, en wat zeker weten het belangrijkste is een klein blikje achter de schermen.

0: Dan kan je dan in de operatiekamer zelfs ook met de robot een beetje spelen. Daar hebben we een extra robot daarvoor gekozen, die dan voor de patiënten en voor de mensen van buiten terecht staat, om een indruk te krijgen hoe dat met de robot gedaan wordt. Dus daar kan je zelfs even hand aan leggen.
1: Oké, mijn vraag nog, hoe zit het met die zorgsystemen? Want we hebben verschillende zorgsystemen in Nederland en Duitsland qua vergoeding en zo. Stel dat we dan nou vanuit Nederland, we gaan naar Duitsland en we laten daar ook wat doen. Dat klinkt een beetje raar zoals ik dat zeg, het is net of we op de markt staan. Maar wordt dat vergoed? Hoe zit dat met die vergoedingen?
0: Nou, inderdaad is het de Europese Unie. Dus op zich heeft elke Nederlander, net zoals een Duitser, het recht erop ook in het buitenland gebehandeld te worden. Dus die verzekeraar mag dat niet weigeren. Maar de verzekeringssystemen is inderdaad zo dat we eerst goedkeuren. En we hebben contracten met sommige verzekeraars dat alles vergoed wordt. Met anderen die doen er een beetje moeilijker mee. Dan moet je veel papierwerk doen. En dan kan het zijn dat er een klein bijdrag zelfs moet betaald worden. Maar op zich is het eigenlijk niet zo moeilijk als het misschien uitziet. Want het is alleen een beetje papierwerk. En voor een spoedeisend noodgeval kan het altijd. Dus als je in Groningen op bezoek bent aan zondag en je vlaf houdt, dan ben je zo aan de hand en dan moet je niks regelen. Dat wordt alles zo betaald. Want spoedeisend hulp is Europawijd geregeld.
1: Goed zo. Nou, dat zijn op te horen. En anders is daar ongetwijfeld meer informatie over te krijgen. Komende zondag dus de open dag in het Sint Antonius Ziekenhuis in Gronau van 11 tot 5. Dr. Christian Wagner, dank u wel en fijn weekend alvast.
0: Graag gedaan.

0: Het is Christina Aguilera en Miss Elliot.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Onder andere jaren vandaag Ronald Leppard van de Commodores. De bassist wordt 80, gefeliciteerd. En Florentien van de Meulen, nieuwslezeres, wordt 55. Dan Mark Ronson wordt 51, producer uit Engeland. Christian Waltz, zanger uit Zweden, wordt 48. Lucy Silva is vandaag jarig, 46. En Beyoncé is ook jarig, wordt 45. Dan hebben we Leonie Meijer. Nederland wordt 41 en James Bay fiets verjaardag onder andere vandaag ook. Hij wordt 36, gefeliciteerd. En 75 wordt Mark Chambers van de Pretenders.

0: Het is The Message of Love. Er zijn de Pretenders hier op Twente FM. En die draaiden we niet zomaar. Nee, beste mensen. Mark Chambers, de drummer van de Pretenders, is jarig. Hij wordt 75 en we zeggen gefeliciteerd. En een mooie dag op deze 4e september. Volgende week is het 11 september. En dan gaat er wat bijzonders gebeuren. Walk into the light in Almelo. Veronique, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, jullie zijn er al klaar voor. De beentje is al een beetje, zeg maar, versterkt om die walk te doen.
1: Zeker weten. Het is sowieso een belangrijke wandeling. We gaan een wandeling doen om stil te staan bij suicidaliteit en suicidepreventie. Dus ik denk dat het belangrijk is dat er aandacht aan besteed wordt. Want het komt helaas nog heel veel voor in Nederland.
0: Ja. Maar wat moet die wandeling er dan veranderen? Ik bedoel, wat is het doel daarvan?
1: Het doel daarvan is ook juist zelfdoding ook bespreekbaar te maken. En toch een stukje aandacht eraan te geven. Je merkt dat er ook best wel veel taboe nog op heerst. En juist met zo'n wandeling willen we mensen laten zien van ook voor naasten die mensen die er iets meer te maken hebben, dat we voor mensen staan. En dat er gewoon wel aandacht is voor dit onderwerp.
0: Ja. Ja, de hele week is er volgende week aandacht voor, hè?
1: Klopt, het is volgende week eigenlijk de hele week wat er aandacht besteedt. Landelijk ook dit evenement wat door ons in Almelo opgezet. Maar eigenlijk wat er door heel Nederland wat er aandacht aan besteedt. Het is een initiatief vanuit Suicidepreventiecentrum. Dus het is gewoon belangrijk dat dit bespreekbaar gemaakt wordt.
0: Ja, want iedereen maakt het wel eens mee in zijn of haar omgeving. Al is het maar ver weg, laat ik zo zeggen. Je hoort het wel eens in je dorp, allerlei verhalen. En dan denk ik van, ja, hoe kom je erbij? Wat, hè? Allerlei, nou ja, je kunt ze geen niet bedenken, maar je bent daar wel eens mee bezig. Maar er zit vaak een heel verhaal achter. Het is allemaal niet zo heel makkelijk.
1: Nee, helaas niet. Nee, je kan het ook niet zien. Het kan zelfs je buurman eigenlijk zijn.
0: Dat is gekker, hè? Ja.
1: Het is ook gewoon niet zichtbaar. En daarom vinden wij het ook belangrijk. Dit initiatief is vorig jaar opgezet door Joyce van Mens Door Mens. Om dit ook gewoon zichtbaar te maken. Van ja, het kan gewoon je buurman zijn die met deze gedachten rondloopt. Dus daar een stukje stil bij staan, dat mensen er ook niet van wegkijken, vinden wij heel belangrijk.
0: Goeie zaak. Volgende week vrijdag is het, maar jullie beginnen al vroeg, hè? 17:15 zie ik.
1: We verzamelen om 6:00 morgens.
0: Ja.
1: En om 17:15 begint de wandeling. We gaan 6 kilometer wandelen met elkaar. Dus het is vroeg. De gedachte daarachter is, ja, net zoals de titel zegt, walk into the light. Dus wandelen naar het licht toe. En tijdens de wandeling, mensen mogen stil zijn. Je mag ook gewoon, als je behoefte hebt, praten. Er zijn vrijwilligers met een hesje aan, die ook aanspreekpunt zijn. Dus mocht je de behoefte hebben om te praten, is dat mogelijk. Mensen kunnen zich aanmelden bij Walk into the Light. En dan kan je doorverwezen naar Almelo. Dat is ook heel mooi. Als je ergens anders vandaan komt, Harderberg, wordt het ook gegeven. Dus het is gewoon.
0: Iedereen welkom, zeg maar.
1: Iedereen is welkom.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Walkintothelight.nl. Volgende week vrijdag om 6:00 verzamelen bij Niels. Om 17:15 is de wandeling. Ik hoop dat het mooi weer is, dat het niet al te duister is. Want dat moeten we juist niet hebben met dit soort verhalen, Veronique.
1: Nou, dat hoop ik ook niet. Ik hoop dat het zonnetje er echt een beetje. Want we moeten het ook niet te zwaar gaan maken. Laten we het ook gewoon een mooi evenement van maken. Ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is.
0: Lijkt me heel goed. Ik ben benieuwd hoeveel er meedoen. Anders bellen we volgende week nog even. Want volgende week vrijdag is het 17:15. Gaat het van start vanaf Niels in. Ochtends vanaf Niels in Almelo. Ja. Veronique, succes en dankjewel.
1: Dankjewel.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Ook het afgelopen jaar zijn de huren weer gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Het CBS komt uit op gemiddeld 4,4%. Voor mensen die een huis huren in de vrije sector viel de verhoging iets hoger uit. Regionaal zijn er ook verschillen. In Overijssel en Brabant stegen de huren iets meer dan in de rest van het land. Het is reddingswerkers gelukt 2 mensen levend uit een tunnel in Nepal te helpen, 9 dagen na de enorme overstromingen. Het gaat om mannen die in de tunnel aan het werk waren. Uit de tunnel komen nog meer stemmen, dus de reddingswerkers gaan door met zoeken. Er zouden nog tientallen mensen levend in zitten. Familie en vrienden op de hoogte houden van je vakantie via Polarsteps klinkt leuk, maar in werkelijkheid kunnen veel meer mensen zien waar je uithangt. Follow the Money kwam erachter dat er een lek in de app zit. Met als gevolg dat je de gegevens van miljoenen mensen kunt zien. Polarsteps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het Witte Huis is met een website gekomen waar je ouderwetse videospelletjes kunt spelen, maar dan wel met een politiek sausje. Zo is de bekende Snake nieuw leven ingeblazen, maar moet je immigranten naar de Mexicaanse grens jagen. En bij een soort Tetris bouw je een muur om mensen buiten de deur te houden. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend valt er veel regen, vooral in het noorden. En aan zee kan het ook hard gaan waaien. Vanmiddag trekken de buien over het zuiden en oosten en gaat het ook daar stevig waaien. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: De King of Fear hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 4 september, het is 1862. En ja, belangrijk moment. Thomas Edison schakelt werelds eerste elektriciteitsvoorziening in. Dat doet hij in Manhattan, 1882.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een nieuwe deskundige gaat het dossier van de insulinedrama, het insulinedrama en wieren onderzoeken. De expert heeft veel kennis van lage bloedsuikers. De rechtbank heeft besloten dat deze zaak door meerdere deskundigen moet worden bekeken. De nieuwe expert moet meer duidelijkheid geven over de medische omstandigheden in de zaak in Wieren. Check het hele verhaal op 120.nl. En het digitale beveiligingssysteem van de gemeente Hengelo heeft een internationaal certificaat gekregen. Daarmee is aangetoond dat het systeem voldoet aan strengere eisen voor digitale beveiliging. Maar de gemeente zegt er wel bij, betekent niet dat hacks onmogelijk zijn. En de Duitse justitie heeft een 35-jarige kraamherstchinist uit Roemenië aangewezen als verdachte na een dodelijk ongeval in Berlijn. Daarbij kwam een 56-jarige bouwvakker uit Rijssen om het leven. Dat gebeurde 2 weken geleden. En vanavond Heracles Almelo is na 4 wedstrijden nog steeds ongeslagen. Moet tegen de Graafschap, laat ik zo zeggen. Dus Graafschap komt naar Almelo toe. Dat gaat er worden vanavond, weten we het. Want ja, we gaan hopen voor de 4e, wat zeg ik, de 5e wedstrijd die weer gewonnen wordt. Zou fijn zijn. Stevige wind vandaag, ongeveer 65 km per uur vanmiddag. En later vanmiddag weer opklaringen. Er zijn felle hoosbuien en uithalen van wind. Wat hebben we nog meer? Oh, 22 graden. Dat valt nog mee. Houd in de gaten. Zeg, straks gaan we het hebben.

0: Nico en Vince en Am I Wrong hier op Twente, 7:15. Het is vrijdagochtend en ja, er gaat veel gebeuren weer voor het weekend. En daar houden we van. Ik bedoel, om na zo'n zomervakantie in de dip te geraken, dat moet je niet hebben. Het wordt al vroeg laat donker, vroeg donker, terwijl je het bekijkt. Maar we gaan nog wel leuke dingen doen, wat ik al zeg. Want we gaan naar de Twentse all-time dag. Anke, goedemorgen. Anke van der Vecht.
1: Goedemorgen. Dankjewel. Goedemorgen.
0: Ja, Twentse Oldtimerdag. Wat gaan we zien? Want dat belooft veel moois, toch?
1: Zeker. Ja, het is zelfs een festival van 2 dagen.
0: Een festival, ja. Toch wel. Ja, dat klopt. Mensen kunnen blijven slapen, geloof ik zelfs, hè?
1: Nou ja, we hebben inderdaad op de plaatselijke camping, de Dam, hebben we wat plekjes inderdaad voor wat mensen die beide dagen deelnemen. Dus dat klopt. Niet op het terrein zelf dus, maar wel op de nabijgelegen camping. Maar we beginnen zaterdag met een mooie rondrit voor de vierwielers, voor vierwieler oldtimers. Begint om 2 uur, dus vanaf 1 uur komen daar wat mooie voertuigen en trekkers, een paar vrachtwagens zelfs en een aantal mooie oldtimer auto's het terrein op en vertrekken we om 2 uur. Voor een mooie rondrit door het Twente landschap. En op de zondag hebben we een hele dag van 10:00 tot 5:00. Gratis festival met een enorme verzameling mooie oldtimers. Zit van alles moois tussen. Dus het belooft een mooi weekend te worden.
0: Oké, iedereen doen er dus nu met de auto's poetsen en alles erop en eraan. Bijzondere exemplaren dus. Het is met die festivals met oldtimers vaak zo inderdaad dat de een helft dan gaat rijden en de andere helft staat op het trein. Hè? Dat is een beetje de gimmick.
1: Ja, dat klopt. En ja, toch is het ook mooi als je van alles kunt bewonderen. Dus vandaar de...
0: Aarde, hier, hallo, goedemorgen. Hoor je mij nog, Anke? Oh, dat is een oldtimer microfoon, geloof ik. Oldtimer telefoon. Wacht even, we gaan Anke wel even opnieuw bellen. Ja, dit klonk als oldtimer, dus was goed wat dat betreft. Nee, het hoort erbij, dus heel mooi. Zo'n bakkelieten telefoon, denk ik, in de auto of zo. Dat zal het waarschijnlijk zijn. Kijken of wij Anke nog aan de lijn kunnen krijgen. Daar is Anke weer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, had je een bakkelieten telefoon, een oldtimer telefoon?
1: Je zou het bijna denken. Ja. In 1 keer hoorde ik niks meer.
0: Geef niks, maar we blijven hangen. Oh ja, nou ja, goed, hoe dan ook, er wordt druk gepoetst. Fantastisch festival, alles erop en eraan. Bijzondere exemplaren zitten er ook bij natuurlijk. Hè?
1: Zeker, zeker. Zal ik er een paar noemen?
0: Ja, doe dat.
1: Voor de liefhebbers. Als deusliefhebber zelf komen er een aantal hele mooie exemplaren. Er zitten een paar hele mooie trekkers bij. Lance Bulldog uit, die is vooroorlogs. Dat is echt een prachtig exemplaar. Een mooie Bolinde Monctel 230 Victor. Dat is ook een trekker uit de jaren 50. Ja, dat zijn mooie exemplaren. Als je kijkt naar de auto's. Mooie Rolls Royce uit 35. Een enorme Cadillac DeVille uit 59. Met van die grote staartvinnen. En bijvoorbeeld een Di Tommaso Pantera. Met zo'n mooie Ford V8. Ja, dat zijn mooie dingen. Dus voor de liefhebbers zijn ook voor de vrachtwagens trouwens zit nog een bijzonder exemplaar tussen. Dat is zo'n mooie FTF uit 93. Nou, dat is een Nederlands merk. Er zijn er maar 700 van gebouwd.
0: Oh, dat is niet zo bekend.
1: Nee, zeker niet. Dus het is voor de mensen die er wat minder in zitten, staan er mooie dingen bij. Maar voor de echte liefhebbers en de kenners staan er ook mooie exemplaren. Ja, we hebben zo'n 163 voertuigen die aangemeld zijn voor de show op zondag. Dus we hebben de wei mooi vol staan. Maar mensen kunnen ook nog steeds aanmelden. We hebben nog plek. Dus.
0: Oké, er is nog plek. Het is, wat hebben we nog helemaal niet verteld voor de beste mensen in Twente. Waar moeten we ons vervoegen? Waar kunnen we het vinden? Het Twents Oldtimer Festival. Anke?
1: Ja, in Tillicht aan de Westerveldweg is het festival. Dat zit aan de Denenkamperkant. Als je het in de
0: Tillicht dat kan niet missen natuurlijk, maar goed. Goed dat je daar
1: is niet zo moeilijk te vinden. Ja. Dus daar kunnen mensen... Nou, het zou mooi zijn als mensen te voet of per fiets komen. En met de auto's dan regelen we ter plekke het parkeren. Dus daar zal het zijn. Als mensen nog even op internet willen kijken... is het twentseoldtimerfestival.nl. Kunnen ze zich nog aanmelden. Kunnen ze nog iets meer zien wat er allemaal te doen is. Want we hebben op de zondag ook een mooie... Kindertrekkentrek wordt er georganiseerd met een heuse traptrekker met zo'n mooie laadbak erachter.
0: Oh, dus het is leuk.
1: Trek, ja. Dat wordt geweldig. Lekkere pannenkoeken, mooie muziek erbij. van alles te doen. Mensen die denken, ik mis de Formule 1, is live te volgen in de tent.
0: Tuurlijk,
1: dus kom lekker naar ons toe.
0: Je kunt tegenwoordig niet meer zonder als je een evenement hebt om een scherm op te hangen voor de Formule 1. Alhoewel, we weten dat het allemaal niet zo heel lekker gaat bij Max, maar toch willen we dat allemaal zien op een of andere manier. Ja, we zijn wel heel verwend. Ja. Maar goed, oké. Het is goed dat je eraan denkt. Nee, het is heel belangrijk, want je hebt natuurlijk mensen, vooral in die oldtimer wereld, die dat ook mooi vinden. Dat is een helder verhaal. Morgen en overmorgen dus. Morgen begint het hoe laat, Anke?
1: Ja, om 2 uur vertrekt de rondrit hier zo. Ja, vanaf het festivalterrein.
0: We gaan ervan genieten.
1: Het weer ziet er goed uit.
0: Het ziet er
1: vandaag
0: goed uit.
1: Hebben we nog een slechte dag. Maar er komen volgens mij 2 mooie dagen aan. Misschien morgen nog een spatje. Maar verder wordt het mooi weer.
0: Dat geldt voor het westen van het land. Dus niet in Twente.
1: Hier is het altijd mooi
0: weer. Hier is het altijd mooi weer. Zo is dat. Het Twents Alltime Festival in Tilligt. Anke van der Vecht, dankjewel.

Het feest begint weer in Delden. Schuttersfeest. We gaan straks bellen met Jeroen Doornbusch. Die heeft een lange avond gehad gewoon gisteravond. Hoe dan ook, straks de details. Wat gaat er gebeuren tijdens het Schuttersfeest in Delden? Na Rutger van Barneveld. We komen in de sfeer. De zwoele zomernacht.

0: Rutger van Barneveld en de Zwoele Zomernachten. Nou, dat is om in stemming te komen voor onder andere de Schuttersfeesten in Delden, die dit weekend er aan zitten te komen. Traditioneel, het is het weekend van september. Jeroen Doornbos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gisteren werd er al aardig gevierd, maar dat was voor de mensen die al anderhalf week druk zijn om het spul op te bouwen, volgens mij, in Delden.
1: Ja, een soort van traditionele pre-party voor iedereen die inderdaad een week lang de handen uit de mouwen heeft gestoken om alles klaar te maken voor het weekend.
0: Ja, want wat gaat er allemaal gebeuren? Traditioneel het eerste weekend van september, wereldberoemd zou ik aan zeggen in de regio. Ja, brand los.
1: Nou ja, we gaan vanmiddag om 4 uur beginnen en dan hebben wij het Eat Meer Café. Dat is al een aantal jaren een vast onderdeel van ons weekend, waarbij er een mannetje of 800-900 komt barbecuen. Daar trappen we dus het weekend mee af en dan gaan we rustig verder. In de avond in staat er een hele line-up aan artiesten die met name vanuit de Hollandse hitsgenre het volk zullen vermaken. Ik zit even zo heel snel te denken van wie zijn daar dan allemaal bij.
0: Mooi. Dat is, het volk, volksmuziek. Ja. Lee, goed.
1: Ja, een beetje dat idee, ja. Ja. En morgen gaan we verder met een beachvolleybaltoernooi. Dat begint om 12 uur. 12 uur melden half in starten. Daar doen volgens mij, even uit mijn hoofd, 48 teams.
0: Ja, ongelooflijk, hè? Ja, leuk.
1: Ja.
0: En dat voor de eerste keer.
1: Nou, dat vooral. Kijk, we hebben natuurlijk ingeschoten van, nou, als er eens een keer 24 zouden zijn, hè, dan heb je een leuke start. Maar ja, dan er een keer zoveel, ja.
0: Ja, het is wel ook leuk om die zaterdagmiddag weer een invulling te geven. Ik weet nog dat het... ik ben natuurlijk wat oud, jij ook. Vroeger was het altijd nog touwtrekken. Ja. Ja, dat gaat snel allemaal, de leeftijd. Ja. Hey, maar vroeger hadden we nog touwtrekken in Delden. Dat was ook leuk.
1: Ja, nou, nu verraad je wel echt je leeftijd, Wim.
0: Nee,
1: maar dat klopt. Ja, we hebben jarenlang touwtrekken gedaan. Dat was nog op die locatie daar aan de
0: Bentelersweg, ja, daaraan.
1: Ja, de Bentelersweg, ja, daar inderdaad, die hoek. Maar dat doen we al een aantal jaren.
0: Nee, dat weet ik.
1: En nu kwam beachvolleybal inderdaad voorbij als optie weer in Delden. En dat is natuurlijk wel eens vaker gedaan door mensen. En ja, we hebben dat idee, laten we zeggen, vriendelijk gekopieerd. En,
0: ja, was goed. Ja, leuk.
1: Ja. Ja, dat zien we echt naar uit. Ja, ja. Dat wordt een mooi feest, daar ben ik van overtuigd. Ja.
0: Ja. Is dat toch, want ik bedenk me, ja, dat kan natuurlijk heel lang uitlopen. Dat het zeg maar tegen de avond aanloopt. Tegen het kinderschieten en weet ik veel wat er allemaal nog meer is.
1: Ja, klopt. We beginnen, want volleyballen beginnen om 12:30. En rond 3 uur komen de kinderen zich aanmelden om te gaan schieten met een luchtbuks op een oude vogeltje. Om jeugdkoning en koningin te worden van Delden. Dat begint zelf rond 3:30. En wij verwachten, zo is de planning nu, dat rond 6:00 beide wel klaar zijn. Dus volleyballen en het schieten van de jeugd. Dus dan kunnen we de prijzen gaan uitreiken en dan nog even lekker met elkaar verder feest vieren, ja.
0: Ja, nou, dat wordt een dolle boel, dat kan ik je nu al zeggen. En dan, zeg maar, die hebben we dan zaterdag een beetje voor de jeugd, zeg ik altijd, hè? Ja, dat zeg ik dan weer.
1: Ja, zondag is wel echt traditioneel de jeugddag, maar zaterdag hebben we niet alleen het jeugdschieten, want we hebben op zondag natuurlijk het hele kinderdorp wat opgebouwd met al die springkussens en allerlei andere attributen waar ze op kunnen spelen. Maar daarvan zal een deel ook zaterdagmiddag al staan.
0: Dus okay.
1: De kinderen zijn bijzonder welkom. Ik zou zeggen, vanaf een uur of twee wordt voor hun wel leuk, dan staat alles in de lucht en dan kunnen ze zich al prima vermaken, ja.
0: Hartstikke goed. En dan zondagmiddag, dat is iedereen waar iedereen heel Delden naar uitkijkt, dat is het mooiste middag van het jaar, zeg ik altijd. He?
1: Ja, nou ja, dat hoop ik altijd wel dat heel Delden dat vindt. In toenemende mate zien we daar ook wel de waarheid in. Want ja, het wordt steeds en steeds drukker. Mensen weten steeds meer de weg te vinden naar ons feestterrein. Dus ik denk dat je daar wel de spijker op de kop slaat.
0: Ja, het is zo gezellig dat sommige mensen niet eens weten wie de vogel er uiteindelijk afschiet, weet je? Dat soort dingen.
1: Nou, dan hebben ze vaak zelf de vogel ook af.
0: Hey, en ik zag de afsluiter was ook wel aardig, geloof ik, op zondagavond, hè?
1: Ja, we hebben een PPM-band. Dat is natuurlijk voor mensen die een beetje van live muziek houden. Is natuurlijk een grote naam in die wereld. En Django Wagner komt zingen.
0: Ja, te gek. Kali en alles erop en eraan. Ja. Hartstikke goed.
1: Juist. Dus dat was gaaf, ja.
0: Ik zag Rob Toon ook nog voorbij komen ergens. Was het zondag of...
1: Zondag, ja. Zondag. Nee, Rob is traditioneel voor ons de man die zondag het feest wat luister bij zet. Dus die is er in de middag, ja.
0: Hartstikke goed. Mooi weekend in Delden. Schuttersfeesten 2026. Vanmiddag start het met de barbecue. Hoe laat begint het, Jeroen?
1: Vanmiddag om 4 uur zijn de kolen heet. En dan hopen we dat iedereen ook een beetje op tijd komt. Dus tussen 4 en 5 stroomt het vol.
0: Hartstikke goed. We gaan ervan genieten. Ja. Dankjewel, Jeroen Doornbos. Succes. Hey. Hoi.
1: Jij ook bedankt.
2: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Kronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: 8:30, eerste hoofdpunt uit het nieuws. Thijs.
6: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De huren zijn dit jaar weer gestegen, maar die stijging is minder groot dan in vorige jaren. Vooral mensen met een huurwoning in de vrije sector gaan meer betalen. Voor hen is de stijging gemiddeld 4,5%. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen aan het einde van de middag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. Daar worden ze bijgepraat over het schietincident eerder deze week, waarbij een bewaker werd doodgeschoten. Er zitten waarschijnlijk nog zo'n 40 andere mensen vast in de tunnel in Nepal, waar vanochtend 2 mensen uit zijn gered. Ook op andere plekken kunnen er nog mensen in overspoelde tunnels zitten. Reddingswerkers zijn naar ze op zoek.
5: Thijs, dankjewel. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Een fietser is gisterochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto op het stationsplein in Wierden. De man wilde vanaf de stoep de weg oprijden en zag een naderende automobilist over het hoofd. De fietser is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist bleef ongedeerd. Eigenaren van woningen en bedrijfspanden in Oldenzaal worden in 2027 gecompenseerd voor 10% extra opgeheven OZB in 2025. Het college lost hiermee de belofte van voormalig wethouder Evelien Zinkweg in na extra geld van het Rijk. Dit gebeurde mede dankzij een publieksactie van oud-notaris Wim Gaalman die politiek en bestuur in beweging bracht. En dan Sport. FC Twente heeft op de transfer-deadline Michael Rosiak aangetrokken als vervanger van de naar Rode JC gestalde Guilherme Pieksoto. De 20-jarige rechtsback tekent tot medio 2030 met een optie voor nog een seizoen. Rosiak speelde in de jeugd van Arsenal en wordt herenigd met linksback Christophe Kurowski, die eerder al overkwam. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag begint droog. Spoedig gaan er vanuit het noordwesten wel wat regenbuien vallen. In de middag valt er soms stevige buien. In het zuidwesten en zuiden van de provincie valt minder neerslag. En het wordt zo'n 20 tot 23 graden.
5: Dankjewel, Frankie van de Klukski. Moeilijk die namen allemaal. We gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven. Het is ruim baan. Wel een kleine vertraging. De Lutte richting de Duitse grens wordt 3 minuten gemeld op dit moment. En 1 controlepost. Het wordt ook gezien bij de Lutte op de A1 bij de richting. Ik heb geen idee qua hectometerpaal, maar kijk een beetje uit daar bij de Lutte. Al dus flitsmeister.nl. Straks bellen we met Thijs Kemperink. Wat hij gaat doen vanochtend, hoor je straks hier.

I Believe op Twente FM op deze vrijdagochtend. Het is bijna 8:45. We gaan even horen wat Thijs Kemperink aan het doen is. Hij zit op de fiets en is aan het tennissen. En weet ik voor wat hij allemaal doen is. Ik heb geen idee wat er allemaal gaat gebeuren. Dus dat gaan we graag.

0: horen. Als hij tenminste zijn telefoon kan vinden tijdens het fietsen, want dat is natuurlijk wel een dingetje. Als je pad bent en het wil allemaal niet zo 1, 2, 3 lukken. Even kijken of we dat op een andere wijze gaan fixen. Want het smaakt naar meer natuurlijk om te weten wat hij allemaal aan het doen is op vrijdagochtend. Straks gaan we trouwens nog richting het Glazen Huis in Oudmarsum. We doen nog even een update. En we gaan ook horen wat er vanmiddag in 120 op vrijdag zit. Nieuwe televisieprogramma wat sinds vorige week wordt uitgezonden op den beeldbuis. Dus we zijn benieuwd. Oh ja, naar Petra Dijkstra, wat nog? We gaan nog wat
1: omhoog.
0: Ja, daar is hij. Ik denk, nou, wat gaat er maar gebeuren? Maar je bent aan het fietsen, je bent aan het tennissen, wat doe je allemaal?
1: Nee, ik ben aan het voorbereiden. Ik stap nu zo op het fietsje. Ik ga een potje tennissen.
0: Oké, dat is gewoon een spontane actie op deze vrijdagochtend?
1: Eigenlijk de bedoeling dat ik dat vaker ga doen, maar...
0: Oké.
1: Nee, ik heb vorig jaar met een maatje van mij een keer getennist. Maar dat is eigenlijk allemaal, of dat is een sport wat ik eerder niet mocht doen.
0: Knie of zo, hè?
1: Ik heb hele geschiedenis met mijn knie.
0: Ja.
1: Dat gaat gelukkig heel erg goed. Maar ja, ook de medische wereld verandert. Dus ik denk, ik ben een jaartje of 12, 13 geleden. Kwam ik weer met mijn knie bij de fysio, is het allemaal verholpen. En toen zei ik, gaf ik aan dat ik wel wilde hardlopen en zo, en dat dat nooit mocht van de orthopeed, omdat ik slechte knieën had. En toen zei ze, ja, maar de tijden zijn veranderd. Ik wil het toch eens overleggen. En toen kreeg ik gewoon dat het juist wel mocht, maar ik mag geen lange afstanden doen.
0: Okay.
1: Dus ik moet geen marathon gaan lopen. Dus ik loop in principe 3 keer per week 5-6 kilometer, max. Dat vind ik heel fijn. Maar dat doe ik allemaal alleen. En wandelen doe ik alleen. En vorig jaar met een van mijn beste vrienden, die zit op tennis. En die is daar helemaal verslaafd aan. Die zegt, doe dan gewoon een keer rustig een balletje met. En ik vond het zo leuk. En toen dacht ik, ja, maar als ik bij tennis ga, dan ga je met mensen afspreken. En dat is 's avonds. En dan kan campering nooit. En ik vind, als je ergens bij gaat, dan moet je er zijn.
0: Ja, eens.
1: Totdat Renske en ik allebei meededen met de wijktennis voor de zomer. En Renske zegt, dit vind ik ook leuk. Kijk, en wij werken allebei 's avonds.
0: Ja.
1: En toen, omdat we elkaar vooral in het seizoen zo weinig zien, opdrukten we het idee, wat als wij nou samen in de ochtend gaan tennissen.
0: Wat leuk, ja. Ja.
1: En dan gaan we daarna lekker aan het werk. Dan hebben we één momentje samen.
0: Ja.
1: Alleen Renske is nu heel erg druk met de productie Jatti, wat in Hengelo gaat spelen. Dus die ligt helemaal af als het om sport gaat, behalve de woensdag. En... Maar mijn beste maatje die is vandaag vrij. Die zegt, zullen we een balletje gaan slaan? Dus vandaar.
0: Nou, mooi op tijd. Dan zijn die banen nog leeg. Of 65 plus staat. Dat kan natuurlijk ook.
1: Nou, maar...
0: Net zoals bij de dokter.
1: Op deze tijden is het in principe is het altijd wel een baan vrij.
0: Oké. Nee, dat is goed. En dan gravel neem ik aan gewoon, toch?
1: Het zijn grasbanen, hè?
0: Grasbanen?
1: Ja.
0: Meen je dat? Nee.
1: Ja.
0: Kunstgras.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik heb geen idee, joh. Ik kan me alles wijs maken.
1: Ik had ook geholpen op gravel. En dan kom je met smerige schoenen thuis, met oranje. Dat kun je echt heel veel gedaan.
0: Ja, dan kun je echt zien dat je wat gedaan hebt, ja. Ja, dat. Ja. Ik zie het ook voor me, ja. Maar een padel dan? Want het is tegenwoordig helemaal een dingetje. Ik heb vroeger badminton gedaan, dat was helemaal niet stoer. Maar,
1: padel is wel heel erg leuk. Hoe komt het doen? Dat doet Renske eigenlijk al veel langer. Mijn vriendinnen ook. Ik vind het leuk. Om af en toe te doen en als het in de winter, weet je wel, slecht weer, want je bent binnen. Het is heel sociaal, je staat wat dichter bij elkaar. Het is echt heel leuk om te doen, ook echt wel moeilijk. Maar ik vind sowieso een buitensport altijd mooier dan een binnensport. En ik vind met tennis, ja, ik kan het nog niet zo goed, daar gaat het niet om. Maar ik vind gewoon het echte mem, dat is toch wel op de tennisbaan. En dan moet je ook eigenlijk, er zijn al wel een paar meer mensen die ook op tennis zitten, die ook... Vaak in de weekend en 's avonds werken. Die zeggen van, als jullie 's ochtends doen, kunnen we misschien wel gaan dubbelen. En dat is eigenlijk wat het mooiste is.
0: Ja, dan hoef je niet zo hard te lopen. Dat scheelt. Ja, je kunt er allemaal lachen. Maar weet je, net met het...
1: Daar ben ik achtergekomen. De wijktennis ook wel, hoor.
0: Nee, maar weet je, bespaart je knie toch een beetje. Ik bedoel, je kunt er allemaal wel heel stoer over doen. Maar om de hele baan over te shocken en moeilijke dingen te doen... Ja, dat komt er natuurlijk ook niet te goed. Het gaat om de beweging natuurlijk, hè?
1: Nee, maar dat ben ik ook wel achter. Dat dan een of andere bal met zo'n hele stoere slide er naartoe en zo. Dat laat ik over aan de goede jongens. En ik ga mezelf niet Daar pas ik wel voor op. Dat heb ik inmiddels al geleerd.
0: Ah, maar je verheugt je het echt op, hè, dat balletje slaan. Dat, ja. Ik proef het een beetje.
1: Ja, ik vind het echt mooi. Maar het is hetzelfde als gewoon een hardloop. Heel veel mensen zeggen van, hoe kun je het toezetten? Weet je wel, als je met mensen afspreekt, dan heb je een stok achter de deur. Maar als jij een vak hebt waar je veel denkwerk hebt, en dat heb ik...
0: Mm-hmm.
1: Dan kom je erachter dat dat rondje hardloop of wandel, met gewoon een kilometertje of 8 of 10 wezen wandel, dat is juist dat momentje om alles wat je in je kop hebt in op een rijtje te zetten. Dus, mensen noemen dat de kop leeg maken, nou, dat lukt mij nooit. Maar ik heb wel even, als ik een vraagstuk heb of als ik over een bepaalde grap nadenk of een bepaald optreden, hoe ga ik dat aanvliegen, altijd tijdens het hardlopen. Ik bedoel, als ik 's ochtends hardloop, dan ga ik ook om 8:30 weg normaal. Er is niemand hier. Of je nou langs het kanaal loopt, of je loopt hier buitenaf, er is geen mens. Dus het enige wat je hoort zijn, is af en toe een keer een auto verder weg. En vogels en andere dieren.
0: Heerlijk.
1: Dus ik hoef me daar niet toe te zetten. Sterker nog, als het een week niet kan, dan baal ik.
0: Ja, dat geloof ik. Ja. Ik heb een probleem zondagochtend al. Dan denk ik van, nou dan ga ik fietsen, heel vroeg. Komt er nooit van. Maar het is het mooiste wat er is.
1: Ja, dat snap ik. Ik zeg ook altijd, ik wil op de zondag ook wel. Meestal heb ik dan wel zoveel gedaan op de weekend. Dat ik op zondagmorgen gewoon echt merk van, even
0: niks. Een
1: langer liggen.
0: Ja.
1: Is geen luxe nu.
0: Nee, maar dat heb ik zelden.
1: Pak ik de wandelschoenen wel hoor.
0: Ja.
1: Ik wil... in Vassen kijken of in Marsum of die kant. Het is voor ons, het is 10 minuten rijden en je hebt de mooiste wandelplekjes.
0: Hoe lang moet je de baan op? 9 uur?
1: Ik stap nou de fiets op, dus als je nou wat wind hoort, dan komt dat omdat ik mijn fietsje op ga.
0: Ja, dan gaat het allemaal goed komen. Woon niet afgeleid? Geen ongelukken? Geen toestanden?
1: Nee, het is Alberg, hè.
0: Ja, goed, dat weet je maar niet. Pas op, Albergen, ja. Nou ja, goed, weet je toch niet, hè. Ik bedoel, je hebt ook overrasseld. Ik ga even gelijk maken, maar ik kan zoiets raars gebeuren in een klein dorpje. He?
1: Ja, dat is waar. Dat is wel heel apart, hè?
0: Ja, heb jij dat nou ook niet? Dat je dat van verdorie, bedoel, je ziet die mensen lopen. Eerst wil ik die beelden niet zien. Eerst gaat het over inbraak. Ik denk, ach, het zal allemaal wel weer. En dan zie je dat. Ik denk, ja, dat kan inderdaad ook gewoon hier gebeuren, weet je. Tenminste, daar ga je niet van uit. Maar als het in overrasseld kan, dan kan het hier ook. Dan was het daar wel iets langer bekend, maar toch.
1: Nou ja, ik ben daar nooit, dat heb ik niet. En dat is hetzelfde als een, het klinkt een beetje gek, maar met de oorlog en zo. Je hebt nou ook dat die Poetin steeds meer met drones en met Duitsland begint. Hij begint een beetje steekjes uit te delen en hij begint ons uit te dagen.
0: Ja.
1: Wil niet zeggen dat ik af en toe niet denk van, god jezus, komt er nou echt een wereld door? Gaan we dat nou echt nog doen als mensheid? En we kunnen verdomme naar de maan, we kunnen AI, we kunnen technologie. We kunnen zulke mooie dingen doen met elkaar. En het enige wat we doen is elkaar kapot maken, om een stuk grond. Weet je wel, dus, en daar zit bij mij zo'n grote, ik snap dat allemaal niet meer. Dat ik ook heb besloten, ik ga er ook niet bang van worden dat het hier komt. Weet je, want ik heb er geen grip op. En dat zijn met dit soort dingen ook. Zoals van die mensen die zeggen, ja, nou komt het wel heel dichtbij, ja.
0: Ja, precies. Dat heeft ook gezien.
1: Ik kan me ook voorstellen, sommige boeren waar grote drugslabs gevonden worden. Weet je, er wordt altijd gezegd, ja, maar weet je, waarom doen ze dat nou? En nou zijn ze gepakt, ze worden toch altijd gepakt. Maar als je met je handen in de haar zit, misschien heb je wel een kinderen die speciale zorg nodig hebben en het is niet te betalen. Mensen, een kat in het nauw maakt rare sprongen.
0: Ja, zeker. Ja,
1: Er zit ook altijd wel een verhaal achter. Maar als je het dan ziet, vooral met die dreigvideo. Ik denk echt, als wij zo'n dreigvideo maken van de gala in Alberg met de carnaval, dan zeg je, dat is te amateuristisch, dat kan niet. Even opnieuw, even mooi maken.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat dacht iedereen natuurlijk. Maar het schijnt het schijnt echt, tenminste, redelijk echt te zijn, heb ik begrepen, van kennis, tenminste, niet van kennis, van mensen die er kennis van hebben, laat ik het zo zeggen.
1: Ik dacht ook echt, ja, maar wat als die mensen die dat zeggen, van we kill your family. We kill the family of the family. The brothers, the sisters, de butcher, van met de slagen, de bakker. Ik denk gewoon, iedereen die persoon ook maar ooit gezien heeft, die moet nou oppassen.
0: Ja, maar daar ben je niet blij van. Dat is hetzelfde, dacht ik ook, die meneer die de camerabeelden heeft beschikbaar gesteld van die straat, weet je. Want je denkt, ja, het is toch allemaal link tegenwoordig. Iedereen wordt er ook een beetje bang van. Je moet er niet zijn, maar toch, het is gekte. Verdorie.
1: Ja, en erbij, dat als jij nou bij die mensen timmerman en klusjes doet en je hebt nog thuis deuren opgestaan, dan zeg ik, moet weer wat lama. Ik zoek een ander klusje.
0: Ja, precies, ja. Ook dat nog. Ja, echt niet te geloven. Ja, het is inderdaad makkelijk gezegd en gedaan. Tenminste, je kunt het makkelijk al veroordelen. Maar ja, je zult maar in de nauw zitten. En er komt een of andere gast langs die jou heel veel biedt. En niet dat het dan goed is, maar dan gaat het snel natuurlijk. Dat is logisch.
1: Nee, maar je moet eigenlijk, als ik je een keer advies mag geven. Ik heb voor mijn huidige show, waar het ook gaat of tot het uiterste gedreven. Ik ben ook echt naar rechtszaken geweest. Ik ben ook echt naar... En podcast over recht en over. Ik heb met advocaten gesproken. Maar er is nou ook een podcast dat heet Veroordeeld. En mensen, als je in de auto zit of je hebt dus een keer tijd daarvoor, moet je luisteren wat het verhaal achter mensen is voordat ze hem gedaan wat ze hem gedaan. Dan denk je toch heel vaak, er zit wel een verhaal achter.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: En dan wil de daad niet goed praten, hè? Laten we dat vooropstellen.
0: Nee.
1: Maar kun je soms wel dingen in perspectief plaatsen?
0: Ja, dat is een duidelijk verhaal. Het gaat niet altijd om een hele grote auto te rijden, maar gewoon om uit de kosten te komen op een of andere manier. Tenminste, dat...
1: Ik was wel een beetje bang nu, Wim.
0: Nou, doe maar. Goed zo. Het is ook bijna 9 uur. Hè?
1: Ik fiets langs naast mijn maat en die heeft echt zo'n tas met zo'n tennisracket.
0: Oh!
1: En zo'n professionele kleding aan.
0: Ja. Federer heet hij.
1: Ja, ik weet nu al dat hij me helemaal alle kanten van de baan laat. Hij heeft wel een peukje op de lip, zo gezond is hij dan ook.
0: Dat zijn de beste.
1: Dat is in hun alwerk.
0: Ja, nou. Hey, ik wens je veel succes. Doe hem de groeten.
1: Dankjewel.
0: En
1: ja, ga ik doen.
0: Wat gaat het worden zo meteen? 6-2, 6-3?
1: Ja, nou, ik denk dat ik de 2 en de 3 nog niet eens haal.
0: Goed zo, maar als het maar gezellig is.
1: 6-0.
0: Oké. Okay.
1: Camping kapot en mooie ochtend gehad.
0: Goed zo, geniet er lekker van. Thijs Kemperink en goed weekend. Hoi.
1: Hoi.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
4: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Allerlei instanties, zoals de Inspectie Gezondheidszorg, wisten jaren geleden al dat massadonor Simon veel meer kinderen op de wereld had gezet dan mag. Maar ze zeiden daar niets over. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. De instanties bespraken de zaak met het ministerie, maar de ouders van de kinderen werd niks verteld. Ook dit jaar zijn de huurprijzen weer gestegen, al wordt die stijging de laatste jaren steeds minder. Volgens het CBS moeten mensen met een huurhuis in de vrije sector de hoogste stijging voor hun rekening nemen, gemiddeld 4,5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huur het hardst, in Friesland het minst. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen aan het eind van de middag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. Ze worden dan bijgepraat over het schietincident eerder deze week, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. Bij de bijeenkomst zijn onder andere mensen van de politie en slachtofferhulp. In Nepal zijn twee mannen uit een tunnel gered, ruim een week na de enorme overstromingen. Een van de mannen kon na de redding praten en lachen, maar de ander is nog in levensgevaar. Ze worden allebei in het ziekenhuis behandeld. De reddingswerkers zijn nog op zoek naar zo'n 40 anderen die ook in de tunnel vastzitten. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt er regen over het land. In het zuiden is het nog lange tijd droog. Vanmiddag ook in het noorden droger en breekt daar zelfs de zon door. Het is 20 tot lokaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Het is zomer in Twente.

Straks doen we nog even een update van het glazen huis in Noord-Marsum. En we gaan nog richting Almelo. Petro Dijkstra, wat leuk. En hier is 6 op rij, 6 platen zonder praten, beste mensen. Wat draaien we als plaat nummer 6 in 6 op rij? Laat het even weten door middel van een appje. Via de 1 Twente app of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linkicoontje. We beginnen met ABBA.

0: van Peter Gant en It's a Real Good Feeling hier op Twente FM als laatste in 6 op rij. 6 platen zonder praten. Nou, die kwam binnen. Er kwam er nog meer binnen, maar die schuiven we dan ook door, zeg maar, richting de avond. Dan doen wij 6 op rij, maar dan de Guilty Pleasure Friday. Nou, een stuk of 45 op rij. Phil Collins hadden we ook. Eddie Money, Gala, Rick Astley en Abba. De volgende ronde van 6 op rij. Maandagochtend, dus dat duurt nog even, maar voor de rest kun je grieven en wensen kwijt via 120 of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje. We gaan naar Petra Dijkstra, we gaan naar Almelo, we gaan Cats buiten de lijntjes. Petra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, wat gaan we doen in Almelo?
1: Wij gaan een dikke streep door de sleur zetten.
0: Een streep door de sleur. Ja. Nou, kijk aan. Ja. Dat is goed nieuws.
1: Kijk. Ja, nou, helemaal in september. Want iedereen begint weer in september. En je glijdt alles voordat je het weet, zit je weer in je vaste routine. En wij hadden zoiets van, weet je, we gaan het eens een keer proberen anders aan te vliegen. Ja. En we gaan proberen mensen uit te dagen eens even kats buiten de lijntjes te gaan. En dat betekent niet dat je moet dansen tot je neervalt, al mag dat natuurlijk. Of dat jij eens even iedereen goed de waarheid zegt, buiten de lijntjes om. Nee, het heeft echt te maken met cultuur. Want ja, september is de Almeloze cultuurmaand.
0: Nou, dat is mooi.
1: Zoals we een gedoopt hebben, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Almelo en cultuur, prachtig. En heel veel mensen zullen denken, oké, is dat zo? Ja, dat is zo. Dus jij legt het uit. Wat kunnen we meemaken?
1: Ik ga het je helemaal uitleggen. Nou, weet je wat je normaal ziet in september? Weet je wel, iedereen start weer op, wat ik net al zei. De culturele programma's beginnen weer, hè, bij de theaters, in de filmhuizen. Alles wordt gepland, geprogrammeerd, in boekjes uitgebracht. En iedereen wil dat graag onder de aandacht brengen. En wij hebben gezegd van, nou weet je, laten we nou eens proberen elkaar te versterken. In plaats van dat ieder zijn eigen kanaaltje heeft waarop hij maar zit te zenden van, kijk, ik heb een nieuwe brochure voor de theaterplanning.
0: Ja,
1: dachten wij van, ik dacht het eigenlijk, we gaan het overkoepelend aanpakken. Laten we nou eens proberen elkaar te versterken. In plaats van publiek van elkaar af te snoepen. En laten we er gewoon één mooie magenta, dat is, magenta, een ingewikkelde kleur, maar roze. Laten we er een soort roze, paarse saus overheen gooien, zodat het in ieder geval qua kleur voor iedereen herkenbaar is. Dus nou ja, wat hebben we gedaan? Ik heb alles wat er in september op maar enigszins tegen cultuur aanschurkt, of wat maar enigszins op cultuur lijkt, heb ik verzameld op de website katsbuitendelijntjes.nl. Ik heb met een ontwerper gezeten van, jongens, we willen graag een beetje, nou ja, iets wat past bij het DNA van Almelo. Iets wat een beetje eigenzinnig is. Iets wat mensen een beetje uitdaagt en wat de aandacht trekt. Dus we hebben een prachtige huisstijl ontworpen die een beetje, nou ja, punky feel heeft, zeg maar. Ik zou bijna zeggen een beetje anarchistische feel heeft. Maar eigenlijk vooral met het idee van, mensen, er is zoveel cultuur in Almelo. En ga ook eens een keer kijken bij een organisatie waar je misschien nog niet zo snel naar binnen zou stappen. Bijvoorbeeld, ja. Ga eens een keer kijken bij The Little Church. Of ga eens een keer naar het filmhuis. Of ga eens een keer naar een lezing bij de bibliotheek. Of ga een keer kijken bij het natuurhuis. Nou, en die hele verzameling activiteiten die is ook mooi gebundeld in een flyer. Die we op eigenlijk heel veel plekken in de stad hebben liggen. Er is aankomende zaterdag en volgende week zaterdag sowieso op de markt een marktkraam hebben we geregeld. Waar de culturele organisaties staan en waar je flyers kan halen. Waar je mee kan doen aan een winactie. Want we hadden zoiets van, ja, het is wel leuk, weet je wel, als we iets kunnen weggeven. Mensen zijn dol op dingen die weggegeven worden. Dus nou, wat kun je dan winnen? Een gratis theatervoorstelling of gratis filmkaartjes voor het filmhuis of proeflessen bij Kaliber of je kunt het zo gek niet verzinnen. En dat is eigenlijk gewoon een grote loterijpot en je doet je naam erin en je e-mailadres, no strings attached. En dan aan het eind van de maand trekken we daar een aantal winnaars uit. Dat is dus als je naar de marktkraam komt. Maar ja, het is voornamelijk ook online te beleven. Hè? Dus onder de hashtag katsbuitendelijntjes zul je op Instagram en Facebook de komende maand organisaties zien die ook naar elkaar verwijzen. En een beetje met de knipoog en een beetje Twents. Bijvoorbeeld, stel je voor, het filmhuis kan iets posten van, heb je genoeg in het donker gezeten? Geef dan je ogen nog eens een keer goed de kost bij een expositie in de kunsthal. Of als je in de kunsthal bent geweest, dat je zegt van, nou ja, weet je, heb je genoeg van het kijken naar kunst? neem eens een proefles bij Kaliber om te leren, zelf te leren schilderen.
0: Ja, ja, ja. De ene hand was de andere. Manier, hè? Je verwijst naar elkaar. Ja. Heel goed.
1: Precies. Ja, zodat het een overkoepelend geheel gaat worden.
0: Nou, lekker buiten de lijntjes. Sowieso de maand september. Ik ben benieuwd. Waar kijk je het meest naar uit? Ja, ik vraag je dat altijd natuurlijk.
1: Ik vind zelf altijd... Ja, het Stratenjaart vind ik erg leuk. En de Open Monumentendag, die zijn altijd op 12 september van dit jaar samen. De Open Atelierroute vind ik zelf altijd erg leuk. Want dan kun je een kijkje in de keuken nemen bij de kunstenaars. Ik heb ook een zwak voor het filmhuis. Want ik hou heel erg van, de iets andere film anders dan de blockbuster. Ook heel erg leuk. Er is een bijzondere lezing, misschien nog wel leuk om even te zeggen, over de grisaille die in het Hofkeshuis geschilderd is. Maar die is nou niet toegankelijk voor het publiek, helaas nog niet. Maar het is wel een bijzondere kunstvorm en daar wordt op 8 september een lezing over gegeven in de bibliotheek. Ook leuk als achtergrondinformatie van hoe is dat dan ontstaan en wat is er zo bijzonder aan. Kijk maar op de website, want er staan wel meer dan 30 dingetjes op die te beleven zijn in Almelo. En vooral ook op social media. Onder de hashtag Kats Buiten de Lijntjes.
0: Kats Buiten de Lijntjes in Almelo.
1: Yes.
0: Petra Dijkstra, dankjewel. En goed weekend.
1: Graag gedaan. Ja, voor jullie ook. Hoi hoi.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: 9:55, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema.
7: Dag Thijs.
8: Massadonor Simon blijkt al jaren op de radar te staan bij de inspectie gezondheidszorg. Dat meldt Nieuwsuur. Ze wisten dat hij veel meer kinderen had dan mocht, maar hebben dat niet gedeeld met ouders. De huren zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Vooral mensen in Overijssel en Noord-Brabant betalen meer, terwijl in Friesland de stijging het minst is. En dik een week na de overstroming in Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen uit een tunnel gered. Het zoeken gaat verder, want er zouden nog tientallen mensen in vastzitten.
7: Thijs, dankjewel. Jordi, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Een tweede medische expert gaat onderzoek doen naar het zogenoemde insulinedrama in Wierden. Dat heeft de rechtbank besloten. De deskundige moet vooral kijken naar de oorzaak van de gevaarlijke lage bloedsuikerspiegel bij 4 slachtoffers. Een 30-jarige verpleegkundige uit Rijssen wordt verdacht van betrokkenheid bij de incident in verzorgingstehuis het Wedervoort. Deze zomer werd ook het overlijden van een 88-jarige bewoner aan de zaak toegevoegd. Zijn lichaam werd vorige maand opgegraven voor aanvullend onderzoek. Een andere deskundige onderzocht de zaak al eerder. Volgens de rechtbank, het OM en de verdediging is vanwege de uitzonderlijke zaak een tweede oordeel nodig. De verpleegkundige heeft eerder verklaard bij 1 slachtoffer insuline te hebben ingespoten. Het proces gaat in november verder. De plannen voor de vernieuwing van sporthal Het Hoge Vonder in Deurningen krijgen steeds meer vorm. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de plannen om dit een toekomstbestendige sportvoorziening te maken. En ook de financiering verloopt voorspoedig, laten ze weten op de gemeentelijke informatiepagina van Dinkeland. Een prachtig voorbeeld is dat er €11.000 vanuit de Haringparty verstrekt wordt aan het bestuur van de sporthal. De komende periode wordt volop gewerkt aan het hele financiële plaatje. En de gemeente Losser heeft de aanvraagronde voor incidentele subsidies geopend. Het is tot en met 1 oktober mogelijk om een aanvraag in te dienen. Om in aanmerking te komen moet het gaan om activiteiten die de leefbaarheid en de inzet van vrijwilligers stimuleren. Gezondheid en zelfstandigheid bevorderen, sport en bewegen stimuleren, armoede bestrijden, bijdragen aan kunst- en cultuurparticipatie en meer. Kortom, veel goede ideeën komen hiervoor ongetwijfeld in aanmerking. De gemeente hoopt dan ook weer dat veel organisaties iets zullen indienen. Dat kan via de website van de gemeente Losser. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Het is vandaag een dag met veel bewolking en vooral vanmiddag regen. De temperaturen die komen uit rond de 21 graden. Vanavond en vannacht is het droog en zijn er hier en daar opklaringen. Dan liggen de minima rond de 12 graden.
7: Dankjewel Jordi, we gaan even naar het wegdek. Er is weinig te beleven, wel een waarschuwing voor de route de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer wordt er steeds gemeld, dus bij deze die waarschuwing. En er wordt ook gecontroleerd volgens flitsmeister.nl bij de Lutte op de A1 in beide richtingen. Kijk een beetje uit, doe voorzichtig en pas een beetje op. Straks een update met betrekking tot het glazen huis in Oud-Marsum.

0: Take On Me hier op de Twente Radio, Twente FM, op deze vrijdagochtend in Ootmarsum. Zijn ze druk bezig om niet te luisteren naar Twente FM, maar te luisteren naar het Glazenhuis. En daar is je, beste mensen. Let op.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Kijk, Dennis Heerik, goedemorgen. Welkom, welkom, welkom. Nou, hoe gaat ie met Glazenhuis in Ootmarsum? Ik heb je laten uitslapen. Ik denk, ik moet even een beetje bijtanken, toch?
1: Ja, dat is gelukt. Heer, lekker, man. Ik was heel blij met je appje van zullen we zo laten doen.
0: Ja, ik hou met mensen rekening. Jazeker.
1: Ja, dat is
0: ja, altijd, hard. Maar toch. Ja. Hey, ook zelf nog gedraaid of draai je niet meer? Ik weet niet meer, wat was het ook weer?
1: Nee, ik draai niet meer, inderdaad. Het is een luxe probleem. De penningmeester is mijn rol en die kan het niet meer combineren met het draaien.
0: Er moet zoveel geld geteld worden, dat is niet te geloven, hè?
1: Facturen sturen en veiling items posten. Dus daar zijn we de hele dag mee druk.
0: Ja, dat lijkt ons zo simpel, maar het is wel inderdaad een dingetje om natuurlijk de zaak in goede baantjes te leiden. En natuurlijk om het allemaal goed in de boeken te krijgen. Hoe is het gegaan? We zijn nu 2 dagen onderweg. Gisteren was donderdagavond. Qua buitentemperatuur was het uitstekend.
1: Oh, dat was perfect. Dat hadden we niet verwacht. Want we hadden kachels gehuurd voor in de tent. Maar die hebben we nog niet aangehad.
0: Nee, dat geloof ik graag. En volgens mij was het droog gisteren. Was lekker volgens mij.
1: Ja, nee, daar hadden we niet op gerekend vorige week.
0: Nee.
1: Was luxe.
0: Mooi zo. Hoe gaat het op dit moment? Ook met de plaatjes aanvragen en dat soort dingen?
1: Ja, en wat dat betreft, alles is gekke werk. De plaatjes gaan als een trein. We hebben heel veel sponsoren, heel veel filing items. We hebben volgens mij zaten we nu 164 filing items.
0: Oké.
1: Ja, bizar.
0: Ja.
1: En gisteren, het was gewoon, het is een beetje flauw om te zeggen, maar het was gewoon drok.
0: Het was drok. Ja,
1: ja, echt.
0: Letterlijk en figuurlijk. Hè?
1: Ja, echt. Nee, maar we hadden dus de band drok en het was echt druk.
0: Ja, en de trek mensen.
1: Ja, ze was super.
0: Ja, super.
1: En die jongens geweldig gespeeld. En later hebben ze nog even bij ons achtergezeten. Achter het glazen huis. En ze ook gewoon hele normale jongens. Super gaaf.
0: Ja, ze komt uit de klei. Uit Bentel en omgeving. De komende dagen, wat gaat er allemaal gebeuren? Want er moet nog meer geld bij natuurlijk voor de goede doelen in Ootmarsum. Vanavond, morgenavond en zondag nog. Dennis, vertel, wat gaat er gebeuren nog?
1: Vanavond komen de Euro's. Maar voordat we dat hebben, hebben we eerst de bad-eentjesrace. Dus dan kun je voor een euro een bad-eentje kopen. En dan laten we ze los, de eentjes, in het water. En dan de nummer 1, 2 en 3 hebben prijs. Dat is altijd wel leuk om te zien. Dus dan gevolgd door de Euro's vanavond. Morgen hebben wij, heel veel programma. Morgenmiddag graanzaksmiet. Speciaal biermiddag hebben we. En dan hebben we ook nog morgenavond de Satisfiers. Op zondag hebben we eerst de Kids Run, de Glazen Lus, een klootschietronde. En dan hebben we smiddags de eerste deel van de veiling. In de pauze hebben we Danny Panadero en dan het tweede deel van de veiling. En dan hopen we rond 8:30, 9:00 uiterlijk het eindbedrag bekend te kunnen maken.
0: Oké, nou heel spannend dus. Een vol programma, beste mensen. Kom naar Ootmarsum. En steun vooral ook, of bied vooral op de veiling items. Ook via de website te zien, toch Dennis?
1: Ja, absoluut. En dat was ik nog even vergeten te vertellen gisteren. Maar dat was dus woensdagavond wel leuk. Toen bood de burgemeester John Joosten nog even een paar veiling items zelf aan. Waaronder een dag meelopen met de burgemeester. Dus als iemand daar
0: behoefte aan heeft... Wie wil dat nou niet?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja.
1: En dan gewoon bij een raadsvergadering mee discussiëren. Dat is schitterend.
0: Ja, dat is zeker weten. Nou, dat is hartstikke leuk. Ook grappig, John Joosten. Altijd goed. Dus gezellig.
1: Ja.
0: En ik wil zeggen, ik wil wel meteen die link maken met de vuurwerkburgemeester, maar dat doen we maar niet. Het ligt allemaal in goede aarde, zeg maar, de burgemeester John Joosten. Nou, wie wil er nou niet? Ik zou zeggen, bied er maar om mee te lopen met John Joosten. Ik ben benieuwd wat eruit komt dit weekend, Dennis. Ik vind het spannend.
1: Ik ook, Wim. We hebben al gezegd, vorig jaar, dit jaar weer, om te overtreffen van vorig jaar, dat wordt lastig. Maar als ik nu weer zie hoe mooi het loopt, ik kan het niet meer inschatten.
0: €80.000,
1: ja. Daar moeten we nog wel even. Maar dat zou wel super gaaf zijn als we daar überhaupt in de buurt komen.
0: Goed zo. Nou, succes. Dennis Heerik met de Glazenhuizen. Normaal zo'n Nicole maandagochtend graag wat het geworden is. Zet hem op daar, hè.

Het is Justin de Wild. Zal ongetwijfeld veel gedraaid worden. Ook tijdens het glazenhuis in Omarsum met een Cheerio. En elke euro is er één. Dus check het op het glazenhuis Omarsum.nl. Even googlen. Komt er allemaal goed. Vandaag nu nog droog. Komen we buien voorbij. Stevige buien. Ook wat zonneschijn misschien. En harde windstoten moeten er ook nog komen. Tot op heden nog niks, maar je weet het niet. En 22 graden, dat is het ingrediënt qua weer voor deze vrijdag, de 4e september. We gaan nu met Tom van Dranen richting 4 september 1982. Want dan komt Why van Garly Simon binnen op nummer 34 in de Nederlandse top 40. Op de B-kant van de single staat een instrumentale versie van Why, gemaakt door Chic. Want die hadden de handjes er vol aan, een Why van Carly Simon. Hij blijft op 29 steken. Why is een liedje van de soundtrack van Super One. Dat is geproduceerd door Bennett Edwards en Nile Rodgers van Chic. En die hebben de muziek geschreven voor de bioscoopfilm van Jonathan Cowper. Naast Carly Simon zijn The Barrow Harry met Jump Jump, Teddy Pendergrass met Dream Girl, Sister Sledge met Let Me Go on Vacation, Chic met I Want Your Love, Super One en Tavern on Green. En Von Stormen met I Work for a Living. En nog meer zaken op All for One. Wil ik zeggen, hoe heet dat ding nou? Soup for One. Daar is trouwens ook nog een track van Chic, wat in de disco's veel is gedraaid. Misschien dat we die vanavond in de Guilty Pleasure Friday meepikken. Nou, hoe dan ook. Het is een LP met de soundtrack die uiteindelijk binnenkomt in de LP Top 50 van Billboard. En hij komt uiteindelijk op 168. Was niet zijn meest grote succes. Soup for One van de heren van Chic. Hoe dan ook, 4 september 1982. Om een lang verhaal kort te maken. Binnen

0: Carly Simon, ook van het album Stroop for One. Van de hand van de heren van Chic. En ja, die kwam op deze dag binnen in de top 40 1982. De soundtrack van die gelijknamige film. Ja, niet Why, maar Stroop for One. Goed. Het is bijna 10 uur. En dan kruipen we alweer richting de middag. En vanmiddag is er de opname van het programma 120 op vrijdag. Vorige week had het zeg maar de primeur. En ja, Niels, dat ging goed, hè? Dat was lekker, dat was fijn.
1: Ja, het viel niet tegen, zouden wij dan op z'n
0: dat is mooi, zeggen, ja, dat is mooi. Het viel best met, ja.
1: Het viel best met. Nee, was niet gek. Nee, was heel mooi. Echt wel ook wel een gevulde studio zelfs met publiek. En dat is altijd mooi als gasten wat publiek meenemen... of dat de mensen spontaan langskomen. En nou, dat is altijd een beetje spannend. Een pilot, een eerste aflevering. Gaat dat wel goed? Ook zoiets als dit, een talkshow. Nou, we maken wel vaker wat met 120 natuurlijk. Maar dit format, ja, dat hadden we nog nooit op deze manier gedaan. En nou, dat is best wel goed uitgepakt. En we zijn zelfs aardig in de tijd gebleven. Want dat is voor mij als presentator, als tijds... nou ja, ik moet dat toch een beetje dompteren.
0: Dat lijkt me lastig altijd, ja.
1: Ja, dat is het. Ik zal je vertellen, Wim. Dus ik weet niet, dus kijk je achter de schermen. Ik denk voor mij, en ik denk dat voor gemiddelde mensen... die een talkshow hosten, zo is... Het moeilijkste is het handhaven van aan de ene kant een tijd in je gesprek... en aan de andere kant een spontaan gesprek hebben. Ja. Dat is zo'n ingewikkelde opgave, maar ja, dat is wat het is.
0: Ja, ja, nee, dat is met de radio net zo. Hè? De een neemt zeg maar 2 minuten, de andere pakt er 7, weet je. En dan zie je dat in een goede baan te leiden.
1: Jij kunt dan nog zeggen, ja, ik gooi er een nummertje tussenuit... Ja. En dan lijmen we het weer. Maar bij zo'n talkshow, dan heb je gewoon een programma... en ja, alles moet erin. Ja, je kunt niet zomaar zeggen, ja, dankjewel voor je komst... want dan ga je item toch niet doen. Nee. Dat kan wel, maar daar wordt iemand niet vrolijk van.
0: Nee, dat kan natuurlijk niet. Heel goed. Heel goed. Ja. Nou, vorige week was echt een leuke uitzending. Tenminste, de eerste dan met diverse gasten. Het is terug te zien op 120.nl onder kijk. Ja, wat gaat er vanavond uitgezonden worden?
1: Vanavond ook echt weer een heel divers programma. We hebben bijvoorbeeld de voorzitter van eigenlijk van Hartpool. Dat is een kunstorganisatie in Hengelo, een kunststichting. En die reiken iedere 2 jaar de Wolvenkampprijs uit.
0: Oh ja.
1: En de Wolvenkampprijs is een kunstprijs. Best wel bekend, zeker onder de kunstenaars in heel Nederland. Voor aanstormend veelbelovende kunstenaars, veel beeldende kunst. En die gaat helemaal op de schop. Ze hebben ervoor gekozen om vanaf nu niet 1, maar eigenlijk 2 kunstenaars te nomineren. En dan wel een aanstormende kunstenaar en een gerenommeerde kunstenaar. Die ze eigenlijk samen laten optrekken als een soort van mentor en mentoree. Ik weet niet hoe je dat zegt, maar die volgen iemand die gecoacht wordt. En die zijn dan samen, maar ze gaan ook samen exposeren. De voorzitter van de stichting die dat organiseert. En 2 genomineerde kunstenaars die zijn bij ons. Voor de rest, we hebben, dat is ook wel een bijzonder verhaal. We hebben iemand in de studio. Hoe leg ik dit goed uit?
0: Ja.
1: Ik dacht, de basisscholen zijn weer begonnen, Wim. En ik dacht zelf, nou, hoe zit dat eigenlijk met het lerarentekort? Want daar hoor je altijd van alles over, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Ik ging naar een schoolbestuurder in Enschede. Ik zei, hoe zit dat in Enschede of in Twente? En hij zei, nou, ik zou je vertellen, dat is hier niet. En het is hier ook niet geweest. En het zal er denk ik ook niet komen. En toen was ik viel bijna van mijn stoel. Ik denk, wat ga je mij nou vertellen? Nou, en dat schijnt zo te zijn dat we in Twente een relatief unieke aanpak in Nederland hebben. En dat begon 25 jaar geleden met een netwerk van leraren die samen iets gingen doen. En dat is helemaal uitgegroeid tot een grote organisatie waarin PABO's de PABO in Twente. En dan heb je de basisscholen, dan heb je ROC. Die werken allemaal samen. En dat is al 25 jaar aan de gang. En dat is een van de redenen waarom we nu geen lerarentekort hebben. Nou, gisteren werd het 25-jarig bestaan van dat netwerk werd gevierd. En ik heb degene die daar aanjager van was vanaf het begin... en die gisteren uitgebreid afscheid nam omdat ze met pensioen gaat... die is bij ons. En ik wil echt van alles weten over wat is dit voor club... en wat doen wij dan in Twente anders dan elders waardoor het hier zo goed gaat.
0: Ja. Wat kunnen anderen ervan leren in het land, zeg maar? Hè?
1: Ja, precies. En wordt er dan ook met een schuin oog naar onze regio gekeken? En, ja. En waarom dan precies? Nou, dat hoop ik een beetje van haar te horen. Want het is wel een bijzonder verhaal, denk ik zelf zo. En dan hebben we nog het voedselbos van Glane, of Glanebeek.
0: Oh, ja.
1: Morgen is het. Wat voor een dag, Wim?
0: Ik weet niet, heel goed nadenken.
1: Ja, ja, het is morgen zaterdag. Maar
0: ja, nee, dat weten we. Ja.
1: Open voedselbossendag. Ja,
0: oh,
1: ja.
0: Dat had ik nog niet in de agenda staan, ja, eerlijk gezegd,
1: ja,
0: hoor.
1: Nee, nou,
0: bij mij staat een schuttersfeest in Delden in, moet ik zeggen. Maar dat is heel wat anders.
1: Ja, dat is ook een soort voedselbos, maar dan anders, ja. Ja. Nee, maar dus en vanmiddag en echt vanmiddag gaan we opnemen om 4 uur. Publiek is trouwens welkom vanaf 3:15, studio in Enschede, zoek het even op. Maar vanavond dan hebben we dus gesprekken op tv en op YouTube met een van de oprichters van dat voedselbos. En dat is wel bijzonder, dat zijn 2 gezinnen uit Amsterdam. En die kwamen in 2022 hier naartoe. En die hebben eigenlijk een intensieve melkveehouderij die gewoon geen opvolger kon vinden. Die hebben ze overgenomen en ze hebben daar een voedselbos van gemaakt. Dat is best wel een switch.
0: Goeie zaak, ja,
1: je hebt
0: leuk.
1: Eerst een open veld en nu heb je ineens een bos met waar voedsel groeit. En nou ja, ik ben heel benieuwd van hem te horen hoe is dat gegaan in het begin. Maar ook hoe heeft de buurt daarop gereageerd. Want het is best wel een andere vorm van boeren, zou je bijna kunnen zeggen. En ook waarom dat voedselbos, een beetje in opkomst. Wat is de bedoeling daarvan? Kan het ook de toekomst zijn om een stukje van de landbouw die nu natuurlijk onder vuur ligt, misschien wel te vervangen? Of kijkt hij daar heel anders naar? Het is allemaal gevoelig natuurlijk.
0: Zeker.
1: Daar hebben we ook iemand te gast. En we hebben natuurlijk nog live muziek. Eefje is bij ons. Dat is een conservatoriumstudent die ooit heel ver heeft geschopt in The Voice Kids. Ik ben heel benieuwd van haar te horen hoe dat verder is gegaan. En we gaan van haar eigen nummers horen. Dus, en Adrie Hemmink is er natuurlijk met het weekendprogramma in het Twents weer. We kijken nog naar wat voetbal. Dus het is weer bommetje vol.
0: Goed zo. Nou, dat is te merken. 7 minuten hebben we volgeluld, Niels. Of jij dan in dit geval. Dat doe je goed. Over gasten kort houden. Hoe laat uitzending vanavond? Ja, je doet het erop, jongen.
1: Ja. 7 uur goed vanavond. Op tv en op YouTube.
0: Ja, op 120.nl zijn de kanalen te zien waar te ontvangen is. Ja. Nou, een beetje sepp en anders gaat het ook inderdaad via de stream. Via de 120 stream of 20fm.nl. Nou, check het allemaal maar. Niels, succes. Maak er wat van.
1: Yo, dank je.

0: 21 op vrijdag is te zien vanavond om 7 uur via de televisiekanaal van 1Twente en ook Twente FM. En anders via de website, daar is die stream ook te ontvangen. 1Twente op vrijdag. Straks hier Mark, Jordi. En vanavond doen we de Guilty Pleasure Friday XXL.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Je kan hem ook gewoon lager. Gezet, hè? Ja.
1: En religie.
5: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Massadonor Simon blijkt al jaren op de radar te staan bij de inspectie gezondheidszorg. Dat heeft Nieuwsuur uitgezocht. Ze wisten dat hij veel meer kinderen had dan mocht. Zelf zegt hij dat het er minstens 199 zijn. De inspectie besprak dit wel met het ministerie van Volksgezondheid, maar niet met de ouders. De huren zijn dit jaar overal gestegen, maar in Overijssel en Noord-Brabant ging het extra hard. Gemiddeld 4,6%. In Friesland komen huurders het best weg, daar was de stijging het minst. Gemiddeld stijgen de huren elk jaar, maar de afgelopen jaren werd die stijging steeds minder groot. Dik een week na de overstromingen in Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen uit een tunnel gered. Het zouden medewerkers zijn van een waterkrachtcentrale. Ondertussen wordt er verder gezocht, want er zouden nog tientallen mensen vastzitten in de tunnel. Hoeveel er nog in leven zijn, is niet duidelijk. Botik van de Zandschulp heeft er zin in nu hij de derde ronde van de US Open heeft bereikt. Op naar meer, zei hij toen hij Alex de Minaur, de nummer 7 van de wereld, had verslagen. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Die schakelde Jesper de Jong uit in de tweede ronde. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt de regen over het land. In het zuiden is het nog lange tijd droog. Het is 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond klaart het op en koelt het af naar een graad of 14. En dat was het ANB Nieuws.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file vanaf Zevenaar, een kwartier vertraging aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.

The Will Thing. Goedemorgen, vrijdag is het vandaag. Best lekker. Het is 4 september en het is 10 uur geweest. Tijd voor de uitzendkracht. De vrijdagaflevering dus voor deze vieren. We zeggen uiteraard zoals elke door de weekse dag weer tot aan 1 uur. Lekker hits onderweg. En natuurlijk ook de informatie uit de regio. Hits in het kader van lekkere zonmuziek.

Martin op Twente FM en met of zonder jou. Daarvoor Ronan Keating, Life is a Rollercoaster en Gnarls Barkley. En Crazy, kijk even naar het weer voor vandaag. Overwegend bewolkt, kan nog een enkele bui vallen vandaag. Zo'n 6 mm in totaal. En ondanks dat alles blijft de temperatuur lekker hoog op 21 graden. Komende dagen ziet het er aardig uit. 20 graden morgen, 21 graden zondag. En schrik niet, dus maandag kan het wel eens 26 graden worden.

0: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
1: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Een tweede medische expert gaat onderzoek doen naar het zogenoemde insulinedrama in Wierden. Dat heeft de rechtbank besloten. De deskundige moet vooral kijken naar de oorzaak van de gevaarlijke lage bloedsuikerspiegel bij 4 slachtoffers. Een 30-jarige verpleegkundige uit Rijssen wordt verdacht van betrokkenheid bij de incident in verzorgingstehuis Het Wedervoort. Deze zomer werd ook het overlijden van een 88-jarige bewoner aan de zaak toegevoegd. Zijn lichaam werd vorige maand opgegraven voor aanvullend onderzoek. Een andere deskundige onderzocht de zaak al eerder. Volgens de rechtbank, het OM en de verdediging is vanwege de uitzonderlijke zaak een tweede oordeel nodig. De verpleegkundige heeft eerder verklaard bij 1 slachtoffer insuline te hebben ingespoten. Het proces gaat in november verder. De plannen voor de vernieuwing van sporthal Het Hoge Vonder in Deurningen krijgen steeds meer vorm. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de plannen om dit een toekomstbestendige sportvoorziening te maken. En ook de financiering verloopt voorspoedig, laten ze weten op de gemeentelijke informatiepagina van Dinkeland. Een prachtig voorbeeld is dat er 11.000 euro vanuit de Haringparty verstrekt wordt aan het bestuur van de sporthal. De komende periode wordt volop gewerkt aan het hele financiële plaatje. En de gemeente Losser heeft de aanvraagronde voor incidentele subsidies geopend. Het is tot en met 1 oktober mogelijk om een aanvraag in te dienen. Om in aanmerking te komen moet het gaan om activiteiten die de leefbaarheid en de inzet van vrijwilligers stimuleren. Gezondheid en zelfstandigheid bevorderen, sport en bewegen stimuleren, armoede bestrijden, bijdragen aan kunst- en cultuurparticipatie en meer. Kortom, veel goede ideeën komen hiervoor ongetwijfeld in aanmerking. De gemeente hoopt dan ook weer dat veel organisaties iets zullen indienen. Dat kan via de website van de gemeente Losser. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een dag met veel bewolking en vooral vanmiddag regen. De temperaturen die komen uit rond de 21 graden. Vanavond en vannacht is het droog en zijn er hier en daar opklaringen. Dan liggen de minima rond de 12 graden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

van de eerste successen van The Simple Minds. Plaat die we zeker niet mogen vergeten. Dat was nog voor de periode van Don't You Want Me bijvoorbeeld. Joris met Promised You a Miracle. Je luistert naar Twente FM. De inschrijving voor de 40ste editie van de Snetloop de Lutte is geopend. Populair hardloop-evenement wordt dit jaar gehouden op zondag 6 december. Sinterklaasweekend dus. Wie deel wil nemen moet er wel op tijd bij zijn, want de inschrijvingen zitten vaak snel vol. En niet verrassend ook, want het is natuurlijk een van de gezelligste hardloop-evenementen in de regio. De winterklassieker dankt zijn naam trouwens aan het feit dat de lopers na afloop een kom snet krijgen om meer op te warmen. Als je denkt, klinkt goed, ik ga daar snel voor lopen of zo'n lekkere kop snet, kijk dan even op loopgroep.nl/

Let Me Entertain You, Robbie Williams. Teddy Swims ervoor, Mr. Know-it-all nog een keer een pink hoorde. Vanmiddag is het weer zover. Max Verstappen gaat in actie komen tijdens de eerste vrije training. Die begint om 12:30 op het circuit van Monza tijdens de Grand Prix van Italië. Later vanmiddag om 16:00 de tweede vrije training. Morgen om 12:30 de derde vrije training en de kwalificatie om 16:00. En de hoofdrace uiteraard aanstaande zondagmiddag om 15:00.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In een huis in Eerbeek onder Apeldoorn is vanmorgen een dode gevonden. Volgens regionale media gaat het om een kind. Er is iemand opgepakt die was in hetzelfde huis. Volgens omwonenden woont in het huis een gezin. De politie denkt aan een misdrijf en heeft voor onderzoek de straat afgezet. Op de eerste dagen dat het kon is iets meer dan 140 kilo vuurwerk ingeleverd. Door het hele land zijn er speciale inzamelpunten van de overheid waar je vuurwerk af kunt geven. Die zijn er nog tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is voor het eerst al het vuurwerk in heel Nederland verboden. Inwoners van Overasselt kunnen bellen met een speciale informatielijn van de gemeente. Die is bedoeld voor mensen die vragen hebben over de gebeurtenissen rond de schietpartij van afgelopen dinsdag. Eind van de middag is er ook een inloopbijeenkomst. Bewoners worden daarbij gepraat en kunnen in contact komen met hulpdiensten en slachtofferhulp. Denemarken verwacht eind volgend jaar te beginnen met een terugkeercentrum voor asielzoekers die niet mogen blijven. Dat centrum ligt buiten de EU. Vier andere landen, waaronder Nederland, hebben soortgelijke plannen. Zo'n terugkeercentrum zou in Rwanda moeten komen. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt er regen over het land. Vanmiddag wordt het in het noorden weer droog en tegen de avond breekt de zon door. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

In de nadagen van zijn succes, Rod Stewart, je hoorde met Crazy About Her, want de echte successen, laten we eerlijk zijn, die lagen er al eind jaren 70, begin jaren 80. En dit was al richting de 90s, deze Crazy About Her.

Girls on Top met Natasha Bedingfield en juist Ilse de Lange. Not so tough. Van 8 tot en met 15 september wordt de Landelijke Week van Lezen en Schrijven weer gehouden. Door heel het land worden activiteiten gehouden om meer aandacht voor te vragen. En nog belangrijker om ook het taboe hierop te doorbreken. Statistisch heeft namelijk 1 op de 5 Nederlanders moeite met lezen en schrijven. Hier zitten ook veel geboren Nederlanders tussen. Maar juist voor hen is het vaak moeilijk om hulp te vragen. Dit terwijl er juist ook voor hen veel laagdrempelige activiteiten zijn. Uiteenlopend van taalcafés in de bibliotheken tot formulierenservices. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op de website lezenenschrijven.nl.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
4: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Een tweede medische expert gaat onderzoek doen naar het zogenoemde insulinedrama in Wierde. Dat heeft de rechtbank besloten. De deskundige moet vooral kijken naar de oorzaak van de gevaarlijke lage bloedsuikerspiegel bij 4 slachtoffers. Een 30-jarige verpleegkundige uit Rijssen wordt verdacht van betrokkenheid bij de incident in verzorgingstehuis Het Wedervoort. Deze zomer werd ook het overlijden van een 88-jarige bewoner aan de zaak toegevoegd. Zijn lichaam werd vorige maand opgegraven voor aanvullend onderzoek. Een andere deskundige onderzocht de zaak al eerder. Volgens de rechtbank, het OM en de verdediging is vanwege de uitzonderlijke zaak een tweede oordeel nodig. De verpleegkundige heeft eerder verklaard bij 1 slachtoffer insuline te hebben ingespoten. Het proces gaat in november verder. De plannen voor de vernieuwing van sporthal Het Hoge Vonder in Deurningen krijgen steeds meer vorm. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de plannen om dit een toekomstbestendige sportvoorziening te maken. En ook de financiering verloopt voorspoedig, laten ze weten op de gemeentelijke informatiepagina van Dinkeland. Een prachtig voorbeeld is dat er 11.000 euro vanuit de Haringparty verstrekt wordt aan het bestuur van de sporthal. De komende periode wordt volop gewerkt aan het hele financiële plaatje. En de gemeente Losser heeft de aanvraagronde voor incidentele subsidies geopend. Het is tot en met 1 oktober mogelijk om een aanvraag in te dienen. Om in aanmerking te komen moet het gaan om activiteiten die de leefbaarheid en de inzet van vrijwilligers stimuleren. Gezondheid en zelfstandigheid bevorderen, sport en bewegen stimuleren, armoede bestrijden, bijdragen aan kunst- en cultuurparticipatie en meer. Kortom, veel goede ideeën komen hiervoor ongetwijfeld in aanmerking. De gemeente hoopt dan ook weer dat veel organisaties iets zullen indienen. Dat kan via de website van de gemeente Losser. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een dag met veel bewolking en vooral vanmiddag regen. De temperaturen die komen uit rond de 21 graden. Vanavond en vannacht is het droog en zijn er hier en daar opklaringen. Dan liggen de minima rond de 12 graden.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens 4 kilometer file bij de Duitse grens, 5 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 5 kilometer file tussen Zevenaar en Duitsland. En de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lekker relaxed tot de vrijdagochtend. Muziek van Billie Eilish, Birds of a Feather. Het waterschap Vechtstromen is begonnen met het vervangen van de stuwvispassage in de doorbraak bij Bolse Landen en Bornebroek. De aannemer is nu druk bezig met het uitgaven en inrichten van de nieuwe vispassage. En dit moet begin oktober klaar zijn, waarna men aan de slag gaat met de stuw. Het waterschap werkt op veel plekken aan de vispasseerbaarheid. Leuk woord, wat onder meer belangrijk is vanwege nieuwe Europese richtlijnen.

Shakira met Die Die heeft natuurlijk alles te maken gehad met het WK voetbal. Voetbal is er ook het komende weekend weer natuurlijk. De Eredivisieronde gaat weer van start vanavond. Is dat om 8 uur tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle. Onze eigen FC Twente komt aanstaande zondag aan bod. De uitwedstrijd om 12:15 tegen FC Groningen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
7: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Bijna alle verdachten die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt zijn voorgeleid bij de rechtbank. Ze worden allemaal verdacht van moord en of doodslag. Twee zijn niet voorgeleid, zij konden naar huis. Er zitten nu 32 mensen vast. Bij het schietincident in Overasselt werd een bewaker vermoord en twee agenten raakten gewond. Het kind dat vanmorgen dood werd gevonden in een huis in het Gelderse Eerbeek is een jongen van 12. De politie denkt dat hij het slachtoffer is van een misdrijf en heeft iemand opgepakt die ook in het huis woont. Omwonenden zeggen tegen regionale media dat er een gezin woont met twee kinderen, een jongen en een meisje. Bij een verfcoatingsbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag is iemand om het leven gekomen toen hij in contact kwam met een chemische stof. Een collega raakte zwaar gewond. Het is niet duidelijk om welke stof het gaat, de hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het bedrijf. Er komt een speelfilm over prinses Beatrix. De film wordt gemaakt door dezelfde makers als de serie Maxima en gaat over de 3 decennia dat Beatrix op de troon zat. Wie de titelrol mag spelen is nog niet bekendgemaakt. Het Koningshuis doet het goed op tv, want er komt ook een serie over Mabel en Margarita. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekt een gebied met regen van noordwest naar zuidoost over het land. Later klaart het vanuit het noorden op. Het wordt 19 tot lokaal 25 graden. En dat was het ANP nieuws.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo, Duitse grens, 10 minuten vertraging bij de grens door de controles. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens, 20 minuten vertraging in 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

tussen de boterham ligt. Bryan Adams met een potje Melanie C. In deze When You're Gone. De lunch is begonnen hier op Twente FM. De vrijdagmiddag van 4 september smaakt nog veel lekkerder. Met de uitzendkracht tot aan 1 uur. Smakelijk eten.

Nederlandse band duo Ten Sharp scoorde een wereldhit met een nummer You. Dat was hij voor zojuist. En daarvoor scoorde ze al bescheiden succes met When the Snow Falls. En ook nog Japanese Love Song. Ik weet niet of je die nog kent. En de Nederlandse band die werd vergeleken met de band Talk Talk, die in dezelfde periode ook aardig wat hits scoorde. Als je daarmee vergeleken wordt, dan tel je toch wel mee, heb ik zo het idee. Dat is weer wat andere muziek. In dit geval met Justin Bieber. Ook grote successen natuurlijk.

0: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De geplande bouw van 196 woningen aan de Telgendijk in Enschede ligt in een boringsvrije zone. En toch betekent dat niet dat er niet gebouwd mag worden. Wel gelden daar extra voorwaarden om het grondwater te beschermen. Onder Enschede ligt vanaf ongeveer 5 meter diepte een beschermende kleileemlaag. Die voorkomt dat vervuiling in de dieper gelegen grondwaterlagen terechtkomt. Dat water wordt onder meer opgepompt door de bierbrouwer Grols en moet daarom van hoge kwaliteit blijven. Funderingen, opgravingen en boringen zijn volgens de provincie wel toegestaan, zolang aan speciale voorschriften wordt voldaan. Bodemwaterpompen zijn in het gebied bijvoorbeeld niet toegestaan. Omwonenden vinden dat de gemeente in de onderzoeken onvoldoende aandacht heeft besteed aan de boringsvrije zone. De kwestie komt aankomende week aan bod bij de Raad van State. De voorbereidende werkzaamheden voor de woonwijk zijn voorlopig stilgelegd. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties langs het kanaal Almelo de Haandrik subsidie aanvragen voor ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid en zorgen voor verbinding. Als voorbeelden wordt bijvoorbeeld een picknickbank, een speelplek, buurtactiviteit of kunstwerk genoemd. Voor kleine ideeën is tussen de 1000 en maximaal 5000 euro per idee beschikbaar. Voor grotere initiatieven kan per dorp maximaal 300.000 euro aangevraagd worden. De leefbaarheidsregeling werd in het leven geroepen omdat het leven langs het kanaal niet altijd makkelijk is, zo benoemt de provincie Overijssel. Hiermee wordt gedoeld op schades aan huizen door verkeer langs het kanaal. De provincie Overijssel werkt aan een afhandeling van deze schades. En het Rabobank Coöperatiefonds heeft deze week cheques toegekend aan 15 verenigingen. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 56.000 euro, wat ten goede komt aan mooie regionale initiatieven. Zo ontvangt de stichting Maak Huis Almelo 4.000 euro voor een initiatief voor een kinderkunsthuis. In Tubbergen gaat 3.000 euro naar Tubbergen Verbind. Erver Kampboer in Geesteren krijgt 10.000 euro voor de toekomstbestendig maken van het dorpshuis. En zo zijn er nog diverse andere initiatieven gesteund. De deadline voor het indienen voor de volgende beoordelingsrondes is 7 september en vervolgens 9 november. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is het bewolkt met geregeld buien en maximum temperaturen van 22 graden. Vanavond en vannacht is het droger met latere opklaringen en minimum temperaturen van 12 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens 4 kilometer file door de controles, 5 minuten vertraging, 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Enrique Iglesias met Escape. En voor de plaat die mij wat meer bekoort, Stevie Wonder en een oldie, I Wish. De gemeente Wierden die gaat de fietsvoorzieningen aan de Nijverdalse straat verbeteren. In de tweede helft van deze maand beginnen de werkzaamheden. De nieuwe inrichting bestaat uit het smaller maken van de rijbaan en aanleg van brede rode fietsstroken. En ook komt er nog een voetpad aan de kant van de oneven huisnummers. Verder gaat de maximumsnelheid omlaag van 50 naar 30 km per uur. En dat is dan bij de rotonde van de Lonerusweg. En de geforceerde werkzaamheden duren ongeveer tot eind november.

Diesel en de Salsalito Summer Night. Twente FM bracht ons bijna aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht. Kijken we nog even in het verleden op 4 september. 50 jaar geleden, het is een feestje waard, kwam nummer Dancing Queen van ABBA op de nummer 1 positie van de top 40. Ja, 5 weken bleef hij daar op nummer 1 staan. En per toeval, ook precies 50 jaar geleden, maakte Engeland kennis met de eerste punkmuziek. Op 4 september 1976 speelde namelijk de Sex Pistols. Ja, dat deed de grondvesten schudden, zeg maar. Tot zover, ik ben er maandag weer. Fijn weekend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Van de ruim 30 mensen die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt, komt het grootste deel niet uit Nederland. De helft van de groep komt uit Frankrijk en voor de rest zijn er mensen uit Algerije, Libië, Oekraïne en België. Maar 11 komen er uit Nederland. Allemaal worden ze verdacht van moord en of doodslag. De verdachte die is opgepakt na de vondst van een dode jongen in Eerbeek is zijn moeder, zeggen omwonenden tegen Omroep Gelderland. De jongen werd vanmorgen dood in een huis gevonden en de politie denkt aan een misdrijf. In het huis zou een gezin wonen met 2 kinderen, een jongen en een meisje. Bij een chemisch bedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag is iemand overleden bij een bedrijfsongeval. Er raakte ook iemand zwaar gewond. De 2 kwamen in contact met een chemische stof. Wat voor stof is niet duidelijk, maar het is niet schadelijk voor de omgeving. Bij het pand staan veel politie, brandweer en ambulancewagens. Influencer Andrew Tate is door justitie in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen en seks met minderjarigen. Zijn broer is ook aangeklaagd, maar dan voor medeplichtigheid. De broer Tate woonde jarenlang in Roemenië, maar vluchtte vorig jaar naar de VS. En daar zitten ze nu vast. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekt de regen over het land van noordwest naar zuidoost. Later klaart het vanuit het noorden wel weer op. Het wordt 19 tot lokaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 7 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is 20 minuten. 10 minuten op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Afritbeek en Duiven 9 kilometer file. A28 Assen richting Zwolle tussen Hoogeveen en Zuidpolder 10 minuten extra en 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De geplande bouw van 196 woningen aan de Telgendijk in Enschede ligt in een boringsvrije zone. En toch betekent dat niet dat er niet gebouwd mag worden. Wel gelden daar extra voorwaarden om het grondwater te beschermen. Onder Enschede ligt vanaf ongeveer 5 meter diepte een beschermende kleileemlaag. Die voorkomt dat vervuiling in de dieper gelegen grondwaterlagen terechtkomt. Dat water wordt onder meer opgepompt door de bierbrouwer Grols en moet daarom van hoge kwaliteit blijven. Funderingen, opgravingen en boringen zijn volgens de provincie wel toegestaan, zolang aan speciale voorschriften wordt voldaan. Bodemwaterpompen zijn in het gebied bijvoorbeeld niet toegestaan. Omwonenden vinden dat de gemeente in de onderzoeken onvoldoende aandacht heeft besteed aan de boringsvrije zone. De kwestie komt aankomende week aan bod bij de Raad van State. De voorbereidende werkzaamheden voor de woonwijk zijn voorlopig stilgelegd. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties langs het kanaal Almelo-De Haandrik subsidie aanvragen voor ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid en zorgen voor verbinding. Als voorbeelden wordt bijvoorbeeld een picknickbank, een speelplek, buurtactiviteit of kunstwerk genoemd. Voor kleine ideeën is tussen de 1000 en maximaal 5000 euro per idee beschikbaar. Voor grotere initiatieven kan per dorp maximaal 300.000 euro aangevraagd worden. De leefbaarheidsregeling werd in het leven geroepen omdat het leven langs het kanaal niet altijd makkelijk is, zo benoemt de provincie Overijssel. Hiermee wordt gedoeld op schades aan huizen door verkeer langs het kanaal. De provincie Overijssel werkt aan een afhandeling van deze schades. En het Rabobank Coöperatiefonds heeft deze week cheques toegekend aan 15 verenigingen. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 56.000 euro, wat ten goede komt aan mooie regionale initiatieven. Zo ontvangt de stichting Maak Huis Almelo 4.000 euro voor een initiatief voor een kinderkunsthuis. In Tubbergen gaat 3.000 euro naar Tubbergen Verbind. Erver Kampboer in Geesteren krijgt 10.000 euro voor de toekomstbestendig maken van het dorpshuis. En zo zijn er nog diverse andere initiatieven gesteund. De deadline voor het indienen voor de volgende beoordelingsrondes is 7 september en vervolgens 9 november. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is het bewolkt met geregeld buien en maximum temperaturen van 22 graden. Vanavond en vannacht is het droger met latere opklaringen en minimum temperaturen van 12 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens 25 minuten vertraging door de grenscontroles tussen Zevenaar en de Duitse grens 7 kilometer file. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer file, een kwartier extra. 5 minuten op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Nijmegen-Dukenburg en Knoopend Ewijk. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Het begint er steeds meer op te lijken dat zich een familiedrama heeft afgespeeld in het Gelderse Eerbeek. Daar werd vanmorgen vroeg een dode jongen van 12 gevonden. Een vrouw die daar ook woont is opgepakt. Volgens de Telegraaf is dat zijn moeder die psychische problemen heeft. Het gezin zou uit Syrië komen. De politie heeft gisteravond nog een wapen gevonden in de buurt van Overasselt. Ze doen nog onderzoek in de omgeving na het geweld van afgelopen week. Wat voor wapen het is en waar het is gevonden kunnen ze niet zeggen. Ook wordt inwoners gevraagd te helpen. Als ze een verdacht voorwerp vinden, moeten ze dat bij de politie melden. Een vrouw moet 4 jaar de cel in voor het doodsteken van haar 77-jarige huisbaas. En ook kreeg ze TBS. Ze werkt als sekswerker en huurt het tuinhuis van een man in Amsterdam. De twee kregen ruzie waarop de vrouw vertrok zonder huur te betalen. Toen ze terugkwam om te praten, liep dat uit de hand en stak ze hem neer. Delen van de begroting die over 1,5 week bekend wordt, lekte deze week al uit. En premier Jette gaat daar aangifte van doen. Dat doe ik altijd als er iets uitlekt, zei hij. Maar hij gaf ook aan dat zoiets vaak weinig oplevert. Jette wil met de Kamer wel afspraken maken over stukken die onder embargo worden gegeven. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken er flinke regenbuien over het land. Later klaart het vanuit het noorden op. Vanavond valt lokaal nog een bui, maar op veel plaatsen is het droog met opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A12 Arnhem-Duitse grens. Door de controles tussen Zevenaar en de grens een kwartier vertraging. Ook de andere kant op richting Arnhem op de A12 een kwartier. Tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer file. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht 10 minuten vertraging bij knooppunt Grijzoord. 10 minuten vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen afrit Nijmegen en Kuik 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Systeembeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frisumveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frisumveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De geplande bouw van 196 woningen aan de Telgendijk in Enschede ligt in een boringsvrije zone. En toch betekent dat niet dat er niet gebouwd mag worden. Wel gelden daar extra voorwaarden om het grondwater te beschermen. Onder Enschede ligt vanaf ongeveer 5 meter diepte een beschermende kleileemlaag. Die voorkomt dat vervuiling in de dieper gelegen grondwaterlagen terechtkomt. Dat water wordt onder meer opgepompt door de bierbrouwer Grols en moet daarom van hoge kwaliteit blijven. Funderingen, opgravingen en boringen zijn volgens de provincie wel toegestaan, zolang aan speciale voorschriften wordt voldaan. Bodemwaterpompen zijn in het gebied bijvoorbeeld niet toegestaan. Omwonenden vinden dat de gemeente in de onderzoeken onvoldoende aandacht heeft besteed aan de boringsvrije zone. De kwestie komt aankomende week aan bod bij de Raad van State. De voorbereidende werkzaamheden voor de woonwijk zijn voorlopig stilgelegd. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties langs het kanaal Almelo-De Haandrik subsidie aanvragen voor ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid en zorgen voor verbinding. Als voorbeelden wordt bijvoorbeeld een picknickbank, een speelplek, buurtactiviteit of kunstwerk genoemd. Voor kleine ideeën is tussen de 1000 en maximaal 5000 euro per idee beschikbaar. Voor grotere initiatieven kan per dorp maximaal 300.000 euro aangevraagd worden. De leefbaarheidsregeling werd in het leven geroepen omdat het leven langs het kanaal niet altijd makkelijk is, zo benoemt de provincie Overijssel. Hiermee wordt gedoeld op schades aan huizen door verkeer langs het kanaal. De provincie Overijssel werkt aan een afhandeling van deze schades. En het Rabobank Coöperatiefonds heeft deze week cheques toegekend aan 15 verenigingen. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 56.000 euro, wat ten goede komt aan mooie regionale initiatieven. Zo ontvangt de stichting Maak Huis Almelo 4.000 euro voor een initiatief voor een kinderkunsthuis. In Tubbergen gaat 3.000 euro naar Tubbergen Verbind. Erver Kampboer in Geesteren krijgt 10.000 euro voor de toekomstbestendig maken van het dorpshuis. En zo zijn er nog diverse andere initiatieven gesteund. De deadline voor het indienen voor de volgende beoordelingsrondes is 7 september en vervolgens 9 november. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is het bewolkt met geregeld buien en maximum temperaturen van 22 graden. Vanavond en vannacht is het droger met latere opklaringen en minimum temperaturen van 12 graden.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg in het oosten van het land. Staan de langste files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten vertraging. De A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en Duiven, 20 minuten oponthoud. A35 Almelo richting Enschede, tussen Hengelo en Enschede, een half uur vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Osserknoop en Bankhoef, 20 minuten. A73 Nijmegen richting Venlo, voor Nijmegen-Dukenburg, 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op Twents Adverteer. Adverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Een man uit Hilversum heeft in Marokko een hogere straf gekregen dan in Nederland. Hier was hij veroordeeld tot 6 jaar cel voor onder meer drugshandel, maar hij sloeg op de vlucht naar Marokko. Daar werd hij opgepakt en kreeg hij 8 jaar. Het bedrijventerrein in het Noord-Hollandse Zwaag, waar een dode en zwaar gewonde vielen door een chemische stof, is weer vrijgegeven. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de politie. De 2 werknemers van een coatingbedrijf kwamen in contact met de stof. Onderzocht wordt of het ongeluk iemands schuld was. Op de beroemdste brug van New York, de Brooklyn Bridge, is een man doodgeschoten door de politie. Volgens Amerikaanse media was die suïcidaal. De politie wilde hem helpen, maar toen kwam die met een mes op ze af. De brug is dicht en mensen mopperen erover op social media. Een vrouw die vastzat omdat ze Marco van Basten zou hebben gestalkt, is vrijgelaten omdat ze in de war is. Ze gaat naar een kliniek en krijgt dan psychiatrische zorg. Ze zou van Basten maandenlang zijn gevolgd en hing rond bij zijn huis. Ze dacht dat zij hem moest redden van zijn vrouw, die zogenaamd door de duivel was bezeten. Het weer van Weer Online. Het wordt op de meeste plekken weer droog en vanavond klaart het op. Vannacht een enkele bui en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het oosten van het land staat 80 kilometer file. De langste files staan op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen afrit Beek en Duiven, een kwartier vertraging. A28 Groningen richting Amersfoort, voor knooppunt Tatterbroek, 5 minuten. A35 Almelo richting Enschede, tussen Hengelo en Enschede, een half uur extra reistijd. Op de A50 Arnhem richting Os, voor Ravenstein, een kwartier. A325 Arnhem richting Duitse grens, voor Lent, 10 minuten. De N35 Gronau richting Enschede, voor Enschede 5 minuten. De N35 Zwolle richting Almelo, voor Raalte 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuwheden.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. In het voormalige pand van IJsselon van de Poel aan de Oude Markt in Enschede opent binnenkort Zhenli Lanshu Beef Noodles. Het Chinese restaurant serveert verse noedels en rijk gevulde bouillons als tweede vestiging in Nederland naar Apeldoorn. De opening wacht op vergunning, wanneer de deuren opengaan is nog niet helemaal duidelijk. Het digitale beveiligingssysteem van de gemeente Hengelo heeft een internationaal certificaat behaald voor het Information Security Management System. Het systeem moet gevoelige informatie zoals persoonsgegevens en uitkeringsgegevens van inwoners beheren en beveiligen. De gemeente ziet de certificering niet als eindpunt, maar als fundament. Hacks blijven toch nog wel mogelijk. En dan sport Luka Kulenovic vertrekt op huurbasis van Heracles Almelo naar Eto FC Gyor in Hongarije. Na een half uurtje speeltijd dit seizoen. De 26-jarige Bosnische spits diende een transferverzoek in, omdat hij moeite had met zijn rol. Technisch directeur Ernest Faber wilde hem niet tegen zijn zin vasthouden en wenste hem succes. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag wordt de meeste neerslag verwacht in het noordwesten van de provincie. In het zuiden en zuidoosten komt zo'n 5 tot 8 mm regen naar beneden. In het noordwesten 10 tot 15. Temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden.
6: Is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het oosten van het land, staat bijna 100 kilometer file. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. De A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten. A28 Groningen richting Amersfoort tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten. A35 Almelo richting Enschede tussen Hengelo en Enschede 9 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is ruim een half uur, de afrit is daar dicht. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en knooppunt Ewijk 20 minuten oponthoud. Er zat een auto met pech. Op de N35 Gronau richting Enschede voor Enschede 5 minuten. De N35 Zolle richting Almelo tussen Heino en Raalte 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vet mag je niet ook trappen.
2: Nee, die vet mag je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
5: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
6: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
5: De schaduwmakers uit het oosten.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: In Overasselt is nog een woning gesloten voor de veiligheid. Er was daar een explosie in dezelfde nacht dat er bij een andere woning iemand werd doodgeschoten. Volgens lokale media zijn de bewoners familie van elkaar en is eentje een veroordeelde crimineel. De woning die nu is gesloten blijft 2 weken dicht, de ander een jaar. In Overasselt is nu een informatiebijeenkomst voor de inwoners over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen. Tot 7 uur vanavond kunnen ze praten met gemeente, politie en slachtofferhulp. Voor het geweld zijn 34 verdachten opgepakt, 2 zijn vrijgelaten. Gisteravond werd in het dorp nog een wapen gevonden. 3 jongens die vorig jaar meededen aan de rellen op het Malieveld zijn veroordeeld. Ze gooiden dingen naar de ME. 2 krijgen een taakstraf, eentje 2 dagen cel in de jeugdgevangenis. Ook moeten ze allemaal rond de €200 schadevergoeding betalen aan de gewonde agenten. FNV-voorzitter Hans Spekman vindt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid echt onzin. Wat is dat voor een flaptrol, zei Spekman in Rotterdam bij de staking van havenwerkers. Volgens hem weet Veilbrief heel goed dat praten niet genoeg is en probeert hij alleen maar mooie sier te maken. Het weer van Weer Online. Het wordt op de meeste plekken weer droog en vanavond klaart het op. Vannacht een enkele bui en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het oosten van het land. De langste files staan op de A35 Almelo richting Enschede. Tussen Delden en Enschede een 30 minuten vertraging door een politieonderzoek. De afrit is daar dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Knoopend Ewijk 20 minuten. A50 Arnhem richting Os voor Valburg 20 minuten. Daar staat een auto met pech. Op de A73 richting Nijmegen voor Knoopend Ewijk 5 minuten. A325 Arnhem richting Duitse grens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Het is zomer in Twente. Twente FM is

0: dat er iemand goede soul heeft. Dat is het Bruno Mars met zijn nieuwe single On My Soul.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor nog Dua Lipa, Dance the Night. Hartelijk welkom. Het is vrijdagmiddag, de leukste middag van de week. Want het weekend komt dichterbij. Misschien wel je eerste weekend na de zomervakantie. Vandaag 4 september. Het is wel een beetje wisselvallig met de nodige buien. Maar het goede nieuws is, het wordt droger. En dit weekend komt de zon erbij.
1: Twente actueel.
0: Straks meer over het weer voor de komende dagen. Met onder andere vandaag het nieuws dat de huren hard gestegen zijn. En onze regio is zelfs koploper. Gemiddeld steeg de huur met 4,4%. Maar de huren in Twente die gingen nog net ietsje harder omhoog. Met straks daar meer over hier in de middagshow. Verder vandaag de nieuws dat de CO2-uitstoot voor het eerst sinds de coronapandemie gedaald is. De afgelopen jaren steeg de CO2-uitstoot juist. Maar nu dus voor het eerst gedaald. Verder vandaag ook in het nieuws dat er een speciale regeling met subsidies komt voor mensen die langs het kanaal Almelo-De Haandrik wonen. De provincie Overijssel heeft extra geld beschikbaar gesteld om de leefbaarheid daar te vergroten. Dus dat is in ieder geval een mooie geste voor mensen die best wel wat ellende hebben meegemaakt, kunnen we zeggen. En verder wordt er ook volop gewerkt aan de vernieuwing van Sportal het Hoge Vonder in Deurningen. Daar is in ieder geval extra geld beschikbaar gekomen, mede dankzij de Haringparty. Nou, meer over deze onderwerpen hoor je in de middagshow. Met ook heel veel lekkere muziek. Niet onbelangrijk, je hoort straks Joe, ik heb Janet Jackson en ook MC Mike Ren G. Maar eerst tijd voor de lekkere track. Vandaag is dat Wolf.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Joe, The End of the Beginning, hoorde je bij Twente FM met daarvoor nog Wolf in All Things Under the Sun.
1: Twente komt thuis
2: met Jordi Goorman.
0: Ja, vandaag laat de zon het even afweten. Sterker nog, het is een uitermate wisselvallige middag met de nodige buien. Het is niet koud, maar er staat wel een stevige wind. Een beetje onstuimig voelt het wel vandaag. Maar gelukkig wordt het de komende uren droger en hebben we best een aardig weekend. Daarover vertel ik je straks meer. Met vrijdagmiddag hier op Twente FM vandaag cijfers over de huurmarkt. Huurders die betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekendmaken. En Twente is een van de sterkste stijgers, blijkt, hoewel de verschillen tussen de verschillende regio's groot of klein zijn, zitten we hier op zo'n 4,6%. En uit deze cijfers blijkt ook dat de huren vooral stijgen als er een huurder uitgaat en de woning opnieuw op de markt komt. Dan is het voor de eigenaar toch vaak wel even een momentje van, nou, dus kan de huur nog even wat verder omhoog. Ja, het leven wordt duurder en ook de huren die stijgen natuurlijk. Het maakt niet zo heel veel uit of je dan in de vrije sector of in de sociale huren huurt. Want overal gingen ze ongeveer tussen de 4,3 en 4,5%. Omhoog bij sociale huurwoningen. Van woningcorporaties was de stijging 4,4%. Bij de vrije sector dus 4,6%. Waaronder dus de sterkste stijging hier in de regio.

1980. Het was een beetje het moment dat samplen mogelijk werd. En onder andere die grote hit van Madonna moest eraan geloven. Maar dat levert wel een hele dikke hit op voor MC Marker. Een DJ's fan, de Holiday Rap op Twente FM. Met daarvoor nog Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately. Zometeen een update van onze nieuwsredactie. De Twente FM streeknieuws ga je horen naar deze fijne van Props and Clean.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, gore nieuwheden.
4: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. In het voormalige pand van IJsselon van de Poel aan de Oude Markt in Enschede opent binnenkort Zhenli Lanshu Beefnoodles. Het Chinese restaurant serveert verse noedels en rijk gevulde bouillons als tweede vestiging in Nederland naar Apeldoorn. De opening wacht op vergunning, wanneer de deuren opengaan is nog niet helemaal duidelijk. Het digitale beveiligingssysteem van de gemeente Hengelo heeft een internationaal certificaat behaald voor het Information Security Management System. Het systeem moet gevoelige informatie zoals persoonsgegevens en uitkeringsgegevens van inwoners beheren en beveiligen. De gemeente ziet de certificering niet als eindpunt, maar als fundament. Hacks blijven het onderwijl mogelijk. En dan sport Luka Kulenovic vertrekt op huurbasis van Heracles Almelo naar Eto FC Gyor in Hongarije. Na een half uurtje speeltijd dit seizoen. De 26-jarige Bosnische spits diende een transferverzoek in, omdat hij moeite had met zijn rol. Technisch directeur Ernest Faber wilde hem niet tegen zijn zin vasthouden en wenste hem succes. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag wordt de meeste neerslag verwacht in het noordwesten van de provincie. In het zuiden en zuidoosten komt zo'n 5 tot 8 mm regen naar beneden. In het noordwesten 10 tot 15. Temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten vertraging, voor de grens een kwartier oponthoud. De A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. A35 Enschede richting Zwolle voor Vierden 5 minuten. De A35 Almelo richting Duitse grens. Voor Enschede 5 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Vankhoef 20 minuten. En op de N325 Arnhem richting Nijmegen voor Westervoort 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Living in the Box. Ja, wat lekker. Deze was ook zo hit. Zo fijn was het, de jaren 80. Blow the House Down. Die andere hit, Living in the Box. De gelijknamige single, die zat daar nog voor, kan ik je zeggen. En de Twente FM streeknieuws hoorde je ook. Nieuws en achtergronden lees je na op onze website. Daarvoor ga je naar 1twente.nl. En als je toch online bent, je weet het, op twentefm.nl/luister vind je meer Twente FM. Heel veel extra radioprogramma's die je kunt luisteren waar en wanneer je maar wilt. Bijvoorbeeld een nieuwe aflevering van het alternatieve radioprogramma Logos. Je wekelijkse portie gitaren op een presenteerblaadje met aandacht voor lokale bands, regionale activiteiten en ook concerten die in de regio zijn op het gebied van alternatieve muziek. Dus dat check je via twentefm.nl.

daarvoor nog Ruben Hillen en 20 Seconds bij de middagshow voor Twente. Het is alweer vrijdag, dat is lekker. Het weekend is aanstaande. Hoewel je nog wel even door een vrij wisselvallige en natte vrijdagmiddag heen moet. Met veel buien dus vandaag. En een stevige wind. Temperaturen liggen zo rond de 20 à 22 graden. Vanavond en vannacht wordt het uiteindelijk droger. Er zijn later opklaringen. De minimumtemperaturen liggen rond de 12 graden. En morgen ziet het er eigenlijk best aardig uit. Je zaterdag verloopt overwegend zonnig. In de middag wat sluierbewolking. En de temperaturen liggen zo rond de 19 tot 20 graden. En ook voor de zondag ziet het er eigenlijk best aardig uit. Er is ruimte voor de zon. En lichte bewolking, temperaturen dan rond de 21 graden. Maandag nog even een speldenprikje. Dan nog een beetje nazomer met zo'n 25 graden en zon. Later in de week neemt de kans op buien weer wat toe. Kortom, een wisselvallige vrijdag, dat wel. Maar het wordt dit weekend droog met veel ruimte voor de zon. Chaka, chaka, chaka, chaka, gone. Chaka, gone. Chaka, gone. Chaka, gone.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Op Twente FM zojuist met daarvoor ook nog hier Chaka Khan en I Feel For You. Nou, nu het bij jou zit, dat je relaxed aan het worden bent al zo voor de vrijdag. Het weekend is aanstaande. Misschien had je wel de eerste werkweek na je zomervakantie te pakken. De middagshow is er ook voor jou met hopelijk zometeen weer een fijne, een goed advies. Misschien wel voor je weekend. Leuke vijver uit je dakplaat. We zoeken nog een suggestie. Heb je daarvoor iets in gedachten wat je graag wilt horen? Laat het al weten. Je kan een mailtje sturen. Doe je via jordi@twentefm.nl of even via de app. Laat maar weten wat je zometeen wilt horen. Als het officiële startsignaal van je weekend hier op Twente FM de 5 uur uit je dakplaat. Nou, straks gaan we het ook hebben over de stikstofuitstoot. Die is, of de CO2-uitstoot moet ik zeggen. Stikstof is dat andere probleem. Hoe zit dat ermee? Het blijkt in ieder geval dat voor het eerst sinds de coronapandemie de stikstofuitstoot gedaald is. Straks hoor je meer over die cijfers ook voor Twente. En ook heel veel andere nieuwsfeiten. En natuurlijk heel veel lekkere muziek richting je weekend. Dit is eerst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: In Arnhem zijn 5 rechters bezig met de groep gewapende mensen die van de week werd opgepakt in Overasselt. Ze worden voorgeleid en er wordt bepaald of ze langer vast blijven zitten. Het is volgens justitie een enorme logistieke operatie en gaat deels via videoverbindingen. Ze worden allemaal verdacht van moord en wapenbezit. De dood van een jongen van 12 in het Gelderse Eerbeek heeft de burgemeester diep geraakt. En volgens hem heeft het ook grote impact op buurtbewoners en andere betrokkenen. De jongen werd vanochtend doodgevonden in een huis en er is iemand aangehouden, volgens lokale media zijn moeder. Rusland heeft het gebouw van de Oekraïense Veiligheidsdienst aangevallen met een drone. Het staat in het centrum van Kiev. Ook een restaurant is geraakt en er zijn 7 gewonden. President Zelensky zegt dat het wel laat zien dat Rusland geen vrede wil, want er zou juist weer worden gepraat. Veel vrachtwagenchauffeurs trekken zich nog steeds niks aan van het rijverbod over de Merwedebrug bij Gorinchem. Elke werkdag gaan nog altijd meer dan 500 trucks over de verzwakte brug, meldt Rijkswaterstaat. Het vrachtwagenverbod geldt sinds juli. Overtreders krijgen €500 boete. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht weer een enkele bui. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten vertraging. De A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 1 kwartier. Op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 1 kwartier. A73 Nijmegen richting Venlo voor Nijmegen-Dukenburg 5 minuten vertraging. Op de A325 Arnhem richting Duitse grens tussen Elst en Lent 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Jordi.

0: is een beetje you hate it or you love it met deze plaat. Hè? We dachten, nou ja, dan zal het succes van deze plaat wel een beetje weg hebben na het WK. Maar hey, niks is minder waard. De plaat is steeds mateloos populair. Deze van Shakira en Burna Boy, Die Die.
1: Twente komt thuis.
0: Ah ja, en daarvoor draaiden we ook nog een goed advies voor je weekend. Relax, take it easy. Het was de 5 uur uit je dakplaat. Mika op Twente FM. Dankjewel Sanne voor je mailtje. Zij mailde naar jordi@twentefm.nl voor deze suggestie. Hartelijk welkom. Het is 11 minuten over 5. De middagshow tot 7 uur vanavond.
1: Twente actueel.
0: We luiden je weekend in met natuurlijk de laatste nieuwsfeiten. Onder andere vandaag cijfers over de CO2-uitstoot. Voor het eerst sinds de coronapandemie is de CO2-uitstoot gedaald. Nou, we gaan straks eens even kijken waar dat dan precies in zit. Want er is natuurlijk nog een hoop stikstofuitdaging, zullen we maar zeggen. Verder werd vandaag bekend dat de prijzen in de huursector met gemiddeld 4,4% zijn gestegen. De sterkste stijging was in onze regio, hoewel de verschillen wel klein zijn. Verder deze week mooi nieuws voor een aantal organisaties in de regio Twente. Die hebben namelijk uit het Rabobank Coöperatiefonds een mooie cheque toegekend gekregen. Onder andere ging er geld naar de stichting Maakhuis Almelo. En ook het in Tuberg is er 3000 euro gegaan naar Tuberg Verbind en Erve Kamboer in Geesteren heeft ook nog een keer geld gekregen. Dus dat is in ieder geval hartstikke mooi. Gefeliciteerd daar. Daar zullen ze in ieder geval blij mee zijn. Dat en meer. We gaan het erover hebben met ook heel veel leuke en lekkere plaatjes. Een dagje van Coldplay, Tiësto en ook Direct straks. Maar eerst tijd voor Kygo in One Republic. Lose Somebody.

0: Gele Taxi. Ah, daar gaat deze plaat over. Big Yellow Taxi. Het was een leuke suggestie. Of in ieder geval een leuke suggestie die binnenkwam via de mail. Voor Vanessa Carlton en The Counting Crows. Hit van begin deze eeuw. Daarvoor nog Kygo en One Republic met Lose Somebody.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: Het is vrijdagmiddag. Nou, welkom in je weekend. Tenminste, ik hoop dat het er voor je op zit. Misschien moet je er even wat dingen afronden. Maar dan is het toch weer tijd voor 2 dagen vrij. Altijd een fijn idee natuurlijk. Vandaag wel een beetje wisselvallig. Dus het terrasje zit er voor je vrij. Mibo zit er in ieder geval niet in. Tenminste, ja, dat kan. Dan moet je het een overdekt terrasje pakken met wat windschermen. Want het waait ook nog eens een keer behoorlijk. Maar het is niet koud. Dat is dan weer het positieve wat je erover kan melden. Met gratis geld, zou ik bijna willen zeggen. De gemeente Losser heeft de aanvraagronde voor incidentele subsidies geopend. Het is tot en met 1 oktober mogelijk om daar een aanvraag in te dienen. Om de leefbaarheid, de inzet van vrijwilligers, gezondheid, zelfstandigheid en allemaal dingen die eigenlijk de maatschappij bevorderen. Om daar geld voor aan te vragen, kun je doen via de website van de gemeente Losser. Vind je ook meer informatie over de regeling. En nog meer gratis geld werd er deze week uitgereikt door de Rabobank, het coöperatiefonds. Onder andere ging er geld naar 15 Twentse initiatieven. Zo'n 56.000 euro is er verdeeld. Onder andere over de stichting Maak Huis Almelo. 4.000 euro. Het interactief kinderkunsthuis in Almelo dus. In Tubbergen is er 3.000 euro gegaan naar Tubbergen Verbindt. En Erver Kampboer in Geesteren krijgt 10.000 euro. Nog meer gratis geld gaat eraan komen. Je kan nog nieuwe aanvragen indienen die uiterlijk 7 september moeten worden ingediend. Dus heb je dit weekend nog een beetje huiswerk. Maar er komt weer een ronde, die is 9 november. Dus altijd goed om te weten. Dus heb je een mooi maatschappelijk initiatief. Iets wat bijdraagt aan de verbinding binnen de gemeenschap. Dan zijn er genoeg regelingen en subsidies. Het is ook altijd even handig om in je eigen gemeente te kijken welke mogelijkheden er zijn om een subsidie te krijgen voor een initiatief wat bijdraagt aan bijvoorbeeld de leefbaarheid, zoals gemeente het vaak noemen. Welkom vrijdagmiddag. Wij dragen ook een beetje bij de leefbaarheid met fijne muziek. Nou ja, laten we de taak niet te zwaar maken. Onderweg Tiësto naar Coldplay nu.

Tiesto, een van de populairste DJ's ter wereld. Komt gewoon uit Nederland, hè, dat weet je. Karol G hoort erbij met Don't Be Shy. En daarvoor hoor je nog Coldplay en The Sky Full of Stars. Nou, die ga je vanavond, nou, misschien als je lang op blijft, nog even zien. Want later vannacht pas opklaringen. Want op dit moment trekken er dus wat buien over. Onderweg het streeknieuws naar de nieuwe Direct.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij. Reserveer nu bij Steakhouse Lutz.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. In het voormalige pand van IJsselon van de Poel aan de Oude Markt in Enschede opent binnenkort Zhenli Lanshu Beef Noodles. Het Chinese restaurant serveert verse noedels en rijk gevulde bouillons als tweede vestiging in Nederland naar Apeldoorn. De opening wacht op vergunning, wanneer de deuren opengaan is nog niet helemaal duidelijk. Het digitale beveiligingssysteem van de gemeente Hengelo heeft een internationaal certificaat behaald voor het Information Security Management System. Het systeem moet gevoelige informatie zoals persoonsgegevens en uitkeringsgegevens van inwoners beheren en beveiligen. De gemeente ziet de certificering niet als eindpunt, maar als fundament. Hacks blijven toch nog wel mogelijk. En dan sport Luka Kulenovic vertrekt op huurbasis van Heracles Almelo naar Eto FC Gyor in Hongarije. Na een half uurtje speeltijd dit seizoen. De 26-jarige Bosnische spits diende een transferverzoek in, omdat hij moeite had met zijn rol. Technisch directeur Ernest Faber wilde hem niet tegen zijn zin vasthouden en wenste hem succes. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag wordt de meeste neerslag verwacht in het noordwesten van de provincie. In het zuiden en zuidoosten komt zo'n 5 tot 8 mm regen naar beneden. In het noordwesten 10 tot 15. Temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk vanmiddag op de weg. De files beginnen nu wel wat korter te worden. In het oosten van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor Zevenaar is de vertraging een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem van knooppunt Bankhoefkwartier. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kwartier. A73 Nijmegen richting Venlo voor Malden 10 minuten oponthoud. N36 Almelo richting Ommen voor Marienberg 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Nou ben ik niet heel erg religieus opgevoed, maar Maria Magdalena, dat was toch iemand die in de Bijbel een belangrijke rol had. Er was iets mee, geloof ik. Sandra hoorde je op Twente FM. En Maria Magdalena, ja, misschien iets vaker luisteren naar bijvoorbeeld het programma Logos op zondag. Ons religieuze radioprogramma wat je vindt via twentefm.nl/luister. Daar vind je heel veel extra radio-uitzendingen van Twente FM. Waaronder dus Logos op zondag, je wekelijkse portie religie uit Twente met als vast item de powerpreek. Eventjes een stukje religie in een nutshell. Maar goed, dat ontdek je zelf via onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl/luister. Straks hier Duran Duran, die werd aangevraagd Notorious door Thomas, die mailde. Maar eerst tijd voor iets anders, namelijk The Source en Candy Staten. And you got...

Dit is fijn hoor. De jaren 80 al over met onder andere Duran Duran, die toen succesvol waren. Notorious hier op Twente FM en ook nog muziek van The Source en Candy State en You Got The Love. Vandaag cijfers over de CO2-uitstoot van het Nederlands wegverkeer. En dat is vorig jaar voor het eerst sinds de coronapandemie gedaald. De opkomst van de elektrische auto zorgt voor vergroening, al blijft het aantal afgelegde kilometers wel stijgen. Nou, dat is op zich natuurlijk goed nieuws. Daarmee in ieder geval dus een lichte daling. De totale uitstoot lag 1,6% lager dan een jaar eerder, meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers. En ik heb altijd afgevraagd, hoe berekenen ze dit nu? Dat doen ze op basis van de verkochte brandstof. Ja, dan wordt er gewoon berekend van, nou, we hebben zoveel brandstof verkocht. En dat betekent dat er zoveel is uitgestoten. Dat kunnen ze dus niet. Het is niet dat er achter iedere auto een sensortje hangt of iets dergelijks. Maar ze kijken gewoon hoeveel motorrijtuigen brandstof is er verkocht. En dan hebben we dus blijkbaar zoveel uitgestoten. En zo heb ik dus laatst ook gehoord dat we in Nederland minder CO2 uitstoten op het wegverkeer.

Omdat er meer mensen in Duitsland tanken. Of in België, dat schijnt ook te helpen. Dus wat we ook nog kunnen doen om een beetje uit het stikstofslot te komen... en de uitstootslot, is dat we met z'n allen massaal in Duitsland gaan tanken. Want dan stoten we hier dus minder uit. Dat is een heel raar rekenmodel. Maar ja, je moet het op een manier doen. En dus blijkbaar werkt het op deze manier een beetje. Als je kijkt naar hoe dat dan berekend wordt. Interessant hoe...

Summer in the City. Ja, dat is het vandaag allerminst. Tenminste, het is niet koud. Maar daar heb je ook alle positieve dingen van het weer vandaag al gemeld. Er is vrij veel wind en het regent. Ja, gelukkig wordt het de komende uren wat droger. En hebben we morgen en overmorgen overwegend droog en zonnig weer. Details over het weer straks bij de middagshow. En dit is ook lekker Cyril Stamblin in bij Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. Alle verdachten die zijn opgepakt voor het geweld in Overasselt blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Ze worden voorlopig als groep verdacht van moord. Wie er precies het slachtoffer heeft doodgeschoten, wordt nog uitgezocht. Er zijn ook nog 9 huizen doorzocht, waar is niet bekend. Kickbokser Badr Hari is voorlopig vrij en mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Hij was dinsdag opgepakt voor onder meer bedreiging en belediging. Wat er vooraf was gebeurd, wil de politie niet zeggen. Badr Hari mishandelde eerder zakenman Koen Everink, die later werd vermoord, en zijn ex. In Portugal bij Rotterdam heeft de politie 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Ze lagen in zeecontainers in een loods en werden ontdekt na een drugsdeal. Agenten hadden gezien dat in Ridderkerk de flessen vanuit een busje werden overgeladen. Een man en een vrouw zijn aangehouden. Max Verstappen heeft teleurgesteld in de 2e vrije training voor de Grand Prix van Italië. Hij reed de 9e tijd. Snelste was George Russell. In de 1e vrije training kwam Verstappen niet in actie en was Charles Leclerc de snelste. Morgen is de kwalificatie op het circuit van Monza en zondag de race zelf. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht weer een enkele bui. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan nog files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor Zevenaar is de vertraging 1 kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Ossenkamp en Bankhoef 10 minuten. Op de A325 Arnhem richting Duitse grens voor Lent 10 minuten. En op de AN348 Deventer richting Zutphen tussen Epse en Gorssel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis.

0: Stanley, Choosing Texas. Met daarvoor nog DNC en de Cake by the Ocean.
1: Twente, kom thuis.
0: Maar had je wel een zuidwestertje nodig? Zuidwestertje, dat is zo'n geel regenpak. Noemen ze een, of nee, het mutsje is het ding. Het gele mutsje, dat is een zuidwestertje. Pak je even mee. Hartelijk welkom. Het is vrijdagavond. Je luistert naar de middagshow voor Twente. Inmiddels 10 minuten over 6. Vandaag 4 september. Wisselvalligheid dus, maar het wordt droger.
1: Twente, actueel.
0: Maar ik probeer het toch een beetje een positieve draai aan te geven. Dat heb je aan de gaten. Met vandaag in ieder geval cijfers over de stikstof- en CO2-uitstoot. Ook werd doorgerekend dat in ieder geval de stikstofplannen van Jamie Van Essen, de minister van Landbouw, in ieder geval zorgen voor mogelijk Nederland weer van het stikstofslot. Het Centraal Planbureau heeft dat doorgerekend. En ja, verder weet je natuurlijk ook dat die stikstofplannen voor veel onrust zorgen bij onder andere boeren in Twente. Dat zou je niet geheel verrassen. Daar is al het nodige over gedemonstreerd. Maar ja, wat doen we er dan precies mee? Het blijft natuurlijk ook gewoon een maatschappelijke opgave waar we met z'n allen voor staan. Dus weer veel omgekeerde Hollandse vlaggen te zien, zullen we maar zeggen. En ook andere dingen waar we het over gaan hebben. Hopelijk ook heel veel lekkere muziek. Kunnen we ook al gebruiken in deze toch wat ingewikkelde tijden. Je hoort zo meteen Donna Summer, Benson Boone en ook Take That onderweg. En eerst iets uit de jaren 80 van Alphaville. Dit is Big in Japan.

dit is toch lekker. Fijne soul op de radio. Ja, mij kun je ervoor wakker maken, hoor. Queen of Soul en Disco, de Bad Girls van Donna Summer. En daarvoor de Elf van Phil en Big in Japan bij de middagshow voor Twente. Wat fijn dat je erbij bent in ieder geval. Het is vandaag wisselvallig. Dus ja, de regenparaplu of regenpak heb je nodig. Hoewel, bij regenpakken heb ik nog steeds altijd zoiets, je kan zo'n ding wel aantrekken. Maar ben ik niet nat van de regen, maar van het zweet. Want die dingen natuurlijk, ja, er zijn wel betere. Dan zal ik waarschijnlijk een veel te goedkoper hebben. Maar dat ademt natuurlijk niet. Dus voor je dat weet, zit je dan badend in het zweet onder een regenpak. Nou ja, goed. Hopelijk heb je hem vandaag niet nodig gehad. Ben je lekker binnengebleven. Of in ieder geval niet nat geregend. Dat is altijd wel fijn. Met onder andere vandaag volgende week is er in Hengelo een openbare bijeenkomst over mentale gezondheid en suïcidepreventie. Dat gebeurt in de bibliotheek op donderdag 10 september. Daarmee wil de gemeente het moeilijke onderwerp op de agenda zetten en met elkaar in gesprek gaan voor bewustwording en herkenning. Dat is in ieder geval goed om te weten. Op donderdag 10 september, dus om 7 uur in de bibliotheek aan de Beurstraat, waar je terecht kan voor een gesprek over dit moeilijke onderwerp. En verder is er op 19 september een landelijke paaltjescheckdag. Dan denk je, wat? Ja, het bestaat echt. Het idee is dat fietsers op een online kaart aan kunnen geven waar paaltjes in de weg staan. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door botsingen met de paaltjes. Van 6 per dag. En soms staan paaltjes op hele onhandige plekken. Ja, dat weet ik. Het is mij in het verleden ook wel eens misgegaan. Sterker nog, ik ken iemand die als er een paaltje staat, pas op, paal, hup, en dan ligt ze er al op, zeg maar. Zo. Die mensen heb je. Nou, die paaltjes die staan soms heel ingewikkeld. En op de Nationale Paaltjesdag kun je dus aangeven of er paaltjes zijn waarvan je zegt, nou, die kun je misschien beter verwijderen. Dat wordt georganiseerd door de Fietsersbond. En op zaterdag 19 september kun je dus via de website van de Fietsersbond aangeven of er ergens bij jou in de buurt een paaltje staat waarvan je zegt, nou, misschien moeten we die even weghalen, want dat is levensgevaarlijk. Dat is in ieder geval...

was een van de eerste hits van Take That in de jaren 90. De opkomst van de boybands met deze dus Everything Changes. En daarvoor hoorde je nog Benson Boone met Mystical, Magical of Magical, Mystical. Ik had het altijd op elkaar.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De rechtbank benoemt een nieuwe expert om het dossier van het insulinedrama in Wierden te onderzoeken vanwege de buitengewone zaak. Het OM, de verdediging en de rechters willen dat meerdere experts de zaak onder de loep neemt. De nieuwe expert onderzoekt de medische dossiers van 4 slachtoffers om de oorzaak van hun lage bloedsuikerspiegels te achterhalen. Een omwonende vraagt zich af of woningbouw mogelijk is in een boringsvrije zone aan de Telgendijk in Enschede, waar 196 huizen gepland zijn. De gemeente zegt dat er geen grondwater meer wordt opgepompt. De provincie heeft een andere lezing. In 2015 verwijderde de gemeenteraad de milieuzone voor grondwaterbescherming, omdat er volgens het college nooit drinkwater wordt gewonnen. En producenten en impresariaten presenteren vanavond het nieuwe seizoen 2026-27 van Theaterhotel Almelo na anderhalf jaar zonder programmering. Presentator Tom Egbers praat het programma aan elkaar met optredens van Tineke Schouten, de Dutch Tenors en Karin Bloemen. De tentoonstelling Musical Up Close toont kostuums en requisieten uit de Nederlandse musicalgeschiedenis van het Musical Museum. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het vanuit het noordwesten steeds meer op. De westenwind is inmiddels afgenomen naar zwak tot matig. Komende nacht zijn er brede opklaringen, het is droog. Bij een zwakke wind wordt het zo'n 13 tot 14 graden. En morgen begint met vrij veel wolkenvelden, mogelijk ook wat regen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat nog een korte file op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor Zevenaar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Inderdaad, zo'n guilty pleasure zou dit zomaar kunnen zijn van Madonna. En juist gedraaid. Guilty pleasure is trouwens vanaf 7 uur hier op de radio. De Guilty Pleasure Friday XXL. Je officiële aftrapmoment van het weekend. Bij de middagshow. Met nu Lucas en Steve.

We zitten toch met Maroon 5. Laatste tijd niks meer van gehoord van die gasten. This Love was eigenlijk wel een van die grote hits. Lekker op je vrijdagmiddag. Vrijdagavond in dit geval. Het is in ieder geval wat wisselvallig geweest. Maar het is aan het opklaren. Dus dat is lekker in ieder geval droog aan het worden. Met vanavond en later dus. Vannacht opklaringen. En de minimumtemperaturen liggen rond de 12 graden. Morgen hier zaterdag ziet de beste aardig uit. Vooral in de ochtend veel zon. In de middag ietsje meer bewolking. Maar het mag de pret niet drukken. Het wordt morgen zo'n 19 tot 20 graden. Wel een vrij stevige wind. Dat is dan wel weer jammer. Zondag ziet er nog ietsje beter uit. Gaan de temperaturen nog ietsje omhoog. Temperaturen liggen dan zo rond de 21 graden. De wind is dan ietsje minder en waait uit zuidelijk.

Animals is die grote hit van Cat's Eye op Twente FM. Daarvoor nog die Army of Lovers en Obsession. En daarmee in ieder geval aan het einde gekomen van de middagshow. Dat betekent dat het bijna 7 uur is. En zometeen na 7 de tijd voor de Guilty Pleasure Friday. Jouw vrijdagavond, het officiële begin van je weekend met de lekkerste hits op de radio.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. De coalitie is het grondig oneens over de belasting op vermogen, meldt de NOS. Die heeft stukken in handen waaruit blijkt dat de VVD aandeelhouders pas belasting wil laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Daardoor komt er minder belasting binnen. D66 en CDA zijn daartegen en pro al helemaal. In Overasselt zijn tientallen mensen afgekomen op een informatiebijeenkomst over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van afgelopen week. Ze konden praten met de politie en slachtofferhulp. Sommigen zeiden dat je erop kon wachten. In het belaagde huis zou een veroordeelde crimineel wonen. Anderen zijn bang dat het nog een keer gebeurt. Een geroofd schilderij van de Joodse kunstverzamelaar Goudsticker dat opdook in Argentinië moet worden teruggegeven aan zijn erfgenamen, heeft een Argentijnse rechter bepaald. Het hing in huis bij de dochter van een gevluchte nazi. Een journalist van het AD ontdekte het op een foto op een huizenverkoopsite. In Duitsland wordt een klimaatactivist verdacht van de 3 sabotageacties op het stroomnet. Hij heeft in een brief de verantwoordelijkheid opgeëist, zegt een Duitse minister. Tijdens een klopjacht zijn enkele invallen gedaan en daarbij zijn explosieven gevonden. Het wordt niet uitgesloten dat de man handlangers heeft. Het weer van Weer Online. Opklaringen, maar vannacht weer een buitje en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
11: Guilty Pleasure Friday.
0: Wim van Laar.

En Topic en Zori Papi hier op Twente FM. Daarvoor had ik Hult en She Sells Sanctuary. In de Guilty Pleasure Friday XXL. Tot om 11 uur vanavond. Alles erop en eraan, niet meer, niet minder. Je kunt de plaat aanvragen. We gaan het weekend luiden met onder andere Marco Hagen. We gaan het hebben over een dansevent in Hengelo. Samen dansen heet dat. Zo ongeveer dan. Uitleg straks. En we gaan nog naar de Ladies Race in Dedekamp. Gaat morgen plaatsvinden. Outdoor Rodeos. Spannende zaken. En wensen welkom op twentefm.nl. Rechterbovenzijde. Linker icoontje.

0: bleef steken. Geen idee. Het lijkt er wel op. Top van video, deze Wendy Elisa Waterfall. En ja, die kwam voor 12 inch. Deze versie van Wendy Elisa uit De Stal van Prince. Hè? Ja, dat was de vaste kreet. Ook uit die serie kwam een Wendy Elisa. Hebben een aantal fijne hits gemaakt. En dit was een van. Dit was eigenlijk de hele grote, zeg maar. Nou ja, nog wel een paar, maar... Maar ik al zei, we gaan het weekend inluiden met niemand minder dan de enige echte Marco Hagen. En we gaan het laten hebben over dansen in Hengelo. Want er gaat gezamenlijk gedanst worden. Dat gaat morgen gebeuren, geloof ik. En ja, morgen is er ook de Ladies Race tijdens de Auto Rodeo Denenkamp. Vorige week hebben we daar al een deel van gehad. En morgen dus de Ladies. En daar gaat Raymond straks alles over vertellen in deze show. Dan het weer. Wat gaat het weer doen? Vanavond blijft het overwegend droog. Het is heel plaatselijk nog dat er een regenbui kan vallen. De westenwind neemt af en er komen af en toe wat opklaringen voor. Ik zag zelfs al even zon. Ja, nu dan weer niet, maar je weet het niet. Komende nacht daalt de temperatuur naar 14 graden. Later in de nacht neemt de kans op een bui weer toe. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In de ochtend vallen er nog wat buien. Er staat dan een stevige wind rond windkracht 4. Later neemt de wind af en op de meeste plaatsen is het droog. Zondag draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten. Daardoor wordt het wat warmer. Het wordt 24 graden, tenminste, dat is de bedoeling hier in Twente. En de zon laat zich veel zien. In de nacht naar maandag is de kans op een bui. Maandag wordt het vrij zonnig en zomers warm met temperaturen rond de 25 graden.
1: Het is een beetje fout,
2: maar wel lekker.
1: Guilty Pleasure Friday.
2: Als

0: Het is Freeze.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: En IOU op deze vrijdagavond 7:30. Straks een streeknieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De rechtbank benoemt een nieuwe expert om het dossier van het insulinedrama in Wierden te onderzoeken vanwege de buitengewone zaak. Het OM, de verdediging en de rechters willen dat meerdere experts de zaak onder de loep neemt. De nieuwe expert onderzoekt de medische dossiers van 4 slachtoffers om de oorzaak van hun lage bloedsuikerspiegels te achterhalen. Een omwonende vraagt zich af of woningbouw mogelijk is in een boringsvrije zone aan de Telgendijk in Enschede, waar 196 huizen gepland zijn. De gemeente zegt dat er geen grondwater meer wordt opgepompt. De provincie heeft een andere lezing. In 2015 verwijderde de gemeenteraad de milieuzone voor grondwaterbescherming, omdat er volgens het college nooit drinkwater wordt gewonnen. En producenten en impresariaten presenteren vanavond het nieuwe seizoen 2026-27 van Theaterhotel Almelo na 1,5 jaar zonder programmering. Presentator Tom Egbers praat het programma aan elkaar met optredens van Tineke Schouten, de Dutch Tenors en Karin Bloemen. De tentoonstelling Musical Up Close toont kostuums en requisieten uit de Nederlandse musicalgeschiedenis van het Musical Museum. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het vanuit het noordwesten steeds meer op. De westenwind is inmiddels afgenomen naar zwak tot matig. Komende nacht zijn er brede opklaringen en het is droog. Bij een zwakke wind wordt het zo'n 13 tot 14 graden. En morgen begint met vrij veel wolkenvelden, mogelijk ook wat regen.
1: Guilty Pleasure Friday.

Low Frequencies en Live It All. Twente FM, straks gaan we het hebben over dansen op de markt in Engeland. Dat gaan we morgen doen. En straks ook de Ladies Cross. Autorodeo Denenkamp. Dat gaat overmorgen, overmorgen, ja. Raymond Groene gaat daar straks alles over vertellen in deze show. De Guilty Pleasure Friday XXL voor deze vrijdagavond. De vierde.

Cookie Collective en hi on a happy vibe. Kom binnen via de 120, altijd leuk, altijd goed. En ja, we gaan nu naar Denenkamp. Daar ligt de crossbaan er nog steeds redelijk goed bij, volgens mij. Remmel Groene, goede...

0: is in teamverband minimaal twee personen. Want ze moeten ook een rijderswissel, is verplicht, rijderswissel. En verplicht één keer stoppen voor een wielwissel.
1: Oké. Dus daar zit dan wel een heel spelletje aan, daar gaat daar aan vooraf.
0: Ja.
1: Oké, spannend allemaal. En degene die dus de meeste rondjes rijdt, die is zeg maar dan de winnaar. Hoeveel rondjes gaat het, denk je, wat is het gemiddelde, denk je, wat gaan we halen?
0: Ik denk dat sommigen wel richting de 80, 90 rondjes gaan ze wel.
1: Oké, dus dat is een beste. En er worden er ook wagens van zeg maar uit het parcours gedrukt, of is dat niet de bedoeling?
0: Dat is in ieder geval niet de bedoeling morgen.
1: Nee, maar het gebeurt natuurlijk wel per ongeluk.
0: Puur zoveel mogelijk rondjes. En met verschillende radio-teams die daar om strijden.
1: Super gaaf. Ja. En die ladies rijden zondag dan?
0: Die rijden zondag tijdens de clubcross.
1: Oké. En hoe gaat er dat uitzien? Alleen maar ladies uiteraard.
0: Zondag hebben we om 11 uur starten we met de clubcross. En dan is tevens de ladies. Dan hebben we 50 ladies aan de start en 70 leden.
1: Oké.
0: En we allemaal weer in verschillende klasses. En de 50 dames die zitten dan bij elkaar in die klasse. En dan weer in verschillende manches. Dat ze niet allemaal tegelijk hoeven.
1: Oké.
0: Okay. Dus, maar zondag.
1: Dat gaat dus aan de hand van de wagen, neem ik aan. De PK's of tenminste de grootte van de
0: dat
1: auto.
0: Dat is bij de dames niet het geval. Dat is de standaard instapklasse waar de ladies in rijden.
1: Oké. Nou, enthousiasme is groot, want dat kan niet missen met zoveel deelname. Hoe ligt de baan erbij? Want vorige week hebben jullie de andere wedstrijd al gehad.
0: Ja, we hebben afgelopen zondag de grote rodeo gehad. En dat is, ondanks het weer, mogen we echt de handjes dichtknijpen. Er zijn heel wat buien over ons heen getrokken. En wel ietsjes water gehad, maar het viel reuze meer.
1: Ja,
0: de baan ligt er nou wel heel iets sappig bij. Maar morgen en zondag zijn de voorspellingen goed.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Volgens mij hebben we het meeste water wel gehad.
1: Dat stoft ook minder, dat scheelt.
0: Dat is zeker een ding.
1: Oké, nou, hoe laat beginnen morgen? Hoe laat beginnen de ladies zondag?
0: Wij beginnen morgen om 2 uur hebben we de eerste start. En zondag hebben we de eerste start om 11 uur.
1: En dat allemaal weer in Denenkamp richting Noord-Deurning, hè? Daar is het.
0: Ja, dat klopt.
1: Staat wel aangegeven.
0: Ja, aan de Brugweg.
1: Hartstikke goed. Je bent er klaar voor?
0: Wij zijn er bijna klaar voor. We zijn de laatste puntjes op de i. Morgenavond hebben we natuurlijk ook een crosspop.
1: Vertel even.
0: We mogen, na de Uurscross is nog de prijzenreiking en dan starten we met Crosspop. We hebben eerst de lievelings DJ's van je zusje. En dan Hard to Get, Kofferband. En dan nog DJ Sani. En dan samen ook nog weer met onze heus DJ Douwe. Dus,
1: nou, dat is ook niet mis.
0: Vol programma morgen.
1: Ja, dat zeker weten, dat is genieten. Is er nog een entreeprijs? Neem ik aan wel, toch? Want het moet uit de kosten kunnen komen.
0: Morgenavond is €10 intree.
1: Geen geld.
0: En zondag. Dus laat me hem voor wat is.
1: Nou ja, goed, maakt niet uit. Een kleine duit in zakje is nooit goed. Is altijd goed bedoel ik, want het evenement moet ook de kosten kunnen dragen. En het tientje van morgenavond, dat is geen geld, Raymond. Dus dat komt helemaal goed, lijkt me zo. Nee. Hey, lekker genieten. Trap het gaspedaal in en succes komend weekend. Hè.

0: Guilty Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager. Zetten,
0: ja. En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.elektra.nl/luister.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder. Speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland voorgesteld om dit weekend een staakt het vuren te houden. Dan zijn de Amerikaanse gezanten op bezoek in Kiev om te praten over vrede. Ze zijn al een paar keer in Rusland wezen praten en nu voor het eerst ook in Kiev. En het zou wel fijn zijn als er geen aanvallen waren, zegt Zelensky. De coalitie is gebotst over de belasting op vermogen in box 3, blijkt uit geheime stukken die de NOS in handen heeft. Er staat in dat de VVD op een andere manier belasting wil heffen op aandelen. Pas op de winst als je ze verkoopt. Maar D66 en CDA zien dat helemaal niet zitten, omdat die winstbelasting veel minder geld oplevert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flesjes worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. Tennister Sabalenka is even gestopt tijdens haar partij op de US Open omdat ze vond dat het te erg naar wiet rook. De geur kwam uit het park rond de tennisbaan. Er is al vaker over geklaagd sinds wiet in New York werd gelegaliseerd. Sabalenka is titelverdedigster en won uiteindelijk de partij. Het weer van Weer Online. Opklaringen, maar vannacht weer een buitje en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday.

Friday voor deze vrijdagavond, 7:50. Het is 4 september. Het is even de vraag of Mark Schepens om 9 uur houdt. Want die valt ziekjes, geloof ik. Nou ja, hoe dan ook, we redden ons wel. Gaat het wel goed komen. In ieder geval, de mensen zijn welkom.

0: Het is Coolio, See You When I Get There. Ook in een andere uitvoering wel eens... uptempo, meer uptempo was het. Maar ben ik even kwijt welke dat was. Nou, deze kwam binnen via de 120-app. En ja, je kunt erop dansen. Het is wel een beetje een slow dance dan. Priscilla, goedenavond.
1: Goedenavond, Wim.
0: Ja, hoi. We gaan morgen weer dansen. Wat gaan we doen? Dat doen we in Hengelo, dansen op de markt.
1: Ja, wij gaan zeker weer dansen. Morgenmiddag van 2:30 tot 4:00 is het Dansen op de Markt, evenement die we organiseren. Er worden verschillende workshops en demonstraties gegeven van verschillende dansstijlen. En iedereen is welkom.
0: Ja, wat gaan we allemaal dansen? Welke stijlen?
1: We hebben salsa, tango en natuurlijk zumba, Afrikaans dans. En we hebben ook de Oekraïense dansgroep. Die gaat lekker dansen en zingen. En het publiek mogen allemaal meedoen.
0: Ja, nee, dat is de bedoeling natuurlijk. Dansen die nou allemaal bij jou ook bij Dance Passion? Of zijn dat allemaal andere groepen die je overal vandaan haalt?
1: Dit keer gaan we samenwerken met verschillende dansscholen van uit de regio. Je hebt Salsa Fever, Zoek, Enschede, Oekraïense dansgroep Rusalka, Stichting Agdabé en Tango in Hengelo. En die doen allemaal mee samen met Dance Passion natuurlijk. En wij geven natuurlijk ook Zumba workshops waarbij iedereen mag meedoen.
0: Goed zo, dat is wel een beetje uptempo allemaal. Hè? Je moet de heupjes wel een beetje los hebben.
1: Nou, iedereen kan op eigen tempo meedoen. En als je toch niet wil dansen, mag je ook komen kijken. We hebben voor het podium allemaal banken staan, staattafels. Dus je kunt ook gezellig gaan zitten en kijken naar workshops. Dansen de mensen, dansdemonstraties. Dus het wordt in ieder geval een heel gezellig middag.
0: Oké, waar ga je dat precies doen? Hier staat de markt, want de markt is groot.
1: We gaan doen op het podium van de markt in Hengelo.
0: Oké, gewoon op het podium. Kijk aan. Nou, dat wordt gezellig. Ja. Hartstikke mooi. Dus tussen de marktkramen door, zeg maar.
1: Ja, klopt. Op het podium gezellig. Want in Hengelo hebben we natuurlijk een hele gezellige marktplein.
0: Zeker.
1: Daar gaan we met alle dansen en gaan we echt een feestje van maken.
0: Goed zo. Even kijken, 2:30 begint het allemaal tot 3:30. Dus het is 2 uur lang dansen erbij. Daarna ben je uitgeput als je meedoet.
1: Nou, het is 2,5 uur dansen, want het was 4:00.
0: Oké,
1: het is 4:00. En natuurlijk hoef je natuurlijk niet de hele tijd mee te dansen. Je kunt ook gerust even zitten op de bank. Even kijken of je haalt wat leks bij de markt.
0: Ja, zeker, visje.
1: Dat kan allemaal.
0: Goeie combinatie. Nou, we gaan er lekker van genieten morgen op de markt in Hengelo. 5 september dansen op de markt. Priscilla, dankjewel. Als er nieuws is, bel je weer, hè?
1: Ja, helemaal goed.

0: Jam & Spoon, wat een knijter was dat. Ja. Zo is dat.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: En Wind Me, ergens eind jaren 90, begin jaren zeros. Jam & Spoon, fijne hitjes gemaakt. Straks streeknieuws.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
4: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De rechtbank benoemt een nieuwe expert om het dossier van het insulinedrama in Wierden te onderzoeken vanwege de buitengewone zaak. Het OM, de verdediging en de rechters willen dat meerdere experts de zaak onder de loep neemt. De nieuwe expert onderzoekt de medische dossiers van 4 slachtoffers om de oorzaak van hun lage bloedsuikerspiegels te achterhalen. Een omwonende vraagt zich af of woningbouw mogelijk is in een boringsvrije zone aan de Telgendijk in Enschede, waar 196 huizen gepland zijn. De gemeente zegt dat er geen grondwater meer wordt opgepompt. De provincie heeft een andere lezing. In 2015 verwijderde de gemeenteraad de milieuzone voor grondwaterbescherming, omdat er volgens het college nooit drinkwater wordt gewonnen. En producenten en impresariaten presenteren vanavond het nieuwe seizoen 2026-27 van Theaterhotel Almelo, na anderhalf jaar zonder programmering. Presentator Tom Egbers praat het programma aan elkaar met optredens van Tineke Schouten, de Dutch Tenors en Karin Bloemen. De tentoonstelling Musical Up Close toont kostuums en requisieten uit de Nederlandse musicalgeschiedenis van het Musical Museum. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het vanuit het noordwesten steeds meer op. De westenwind is inmiddels afgenomen naar zwak tot matig. Komende nacht zijn er brede opklaringen, het is droog. Bij een zwakke wind wordt het zo'n 13 tot 14 graden. En morgen begint met vrij veel wolkenvelden, mogelijk ook wat regen.
1: Guilty Pleasure Friday.

Uit de oude discodoos, Carol Gianni, Hidden Run Lover hier tijdens de Guilty Pleasure Friday XXL op deze vrijdagavond. Gaan straks het weekend nog inluiden. Doen we met Marco Hagen. Moet hij wel oppakken. De telefoon dan, hè, in dit geval.

van die prachtige juweeltjes uit de jaren 80. Windjammer, Tossing and Turning hier op Twente FM in de Guilty Pleasure Friday XXL. Bijna tijd voor Marco Hagen. Maar deze kan nog even binnen via de app. Of hij die kon er draaien. Vooruit dan. Proxy Dekker. Staat voor me vanavond in ergens op te treden, toch? Hè?

0: autotune om me heeft. Heel flauw Wim, maar goed. Ja, ja, ik heb dacht, nou ja, maar oké, doe maar, laat maar. Ze maakt leuke hitjes, daar gaat het om. Marco Wagen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het met jouw stem? Goed?
1: Ja, goed, een beetje verkouden, maar dat heb je wel eens. Dus dat is niet anders.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, dat gebeurt. Ja, het weer is ja. Er ook na natuurlijk, hè? Verdorie.
1: Ja, van de week hebben we aardig wat regen meegemaakt. Ik ben aardig aan het werk geweest op wat dakkapellen geplaatst. Ja, dan word je niet zo vrolijk van dit weer. Maar ja, die kant ga je weer op, hè, regen.
0: Ja, en dan met dakkapellen. Super glad natuurlijk. Gedoe natuurlijk met de kraan. Moet je wachten. En toestanden in die kou.
1: Ja, ja, ja, kou schuldt me niks. Maar die regen, daar word ik altijd nooit vrolijk van.
0: Nee.
1: En een kou, dat vind ik heel niet erg. Dat kun je altijd op kleden. En dat vind ik nog wel lekker ook vaak. Joh. Zonnetje erbij.
0: Ja, ja, die goede tijd komt er nog wel. Een mooi najaarsweertje krijgen we vast. En dat zeker nog wel. Dit weekend ziet er al goed uit. Hey, even voor de mensen die je niet kennen. Hoe lang ben je al bezig? En al dat soort zaken meer?
1: Ja, ik ben een jaar of zes. Ik ben nog niet zo lang bezig. Een jaar of vijf, zes bezig. Ik deed wel altijd wat een beetje een karaoke zingen. Of in een kroegje en zulke dingen. Maar nog niet echt fanatiek. En de laatste jaren ja, wat fanatieker en serieuzer. En ja, van het een komt het andere. Dus af en toe een plaatje opnemen. Ja.
0: Ja, af en toe heel goed. Niet te veel, want dat zeg ik elke week. Als je om de drie maanden platen brengt, dan zie je het boom en het bos niet meer. Je moet wel even opteren, zeg ik altijd.
1: Ja, maar ik hoor wel dat dit is wel de trend de laatste tijd. Vooral van de grotere zangers hoor ik dat van de pluggers ook wel. Dat om de twee, drie maanden komt er weer eentje uit. Hè, en het blijft maar doorgaan. En zie daar maar eens tussen te komen. Er is wel heel veel, er wordt heel veel uitgebracht.
0: Hè. Ja, nee, maar je ziet het bij ook wat artiesten die dan doorbreken. Dat toch altijd de eerste en tweede hit blijven hangen. En de rest walst erachteraan omdat het allemaal voorbij is gegaan. Heel snel dat mensen het gemist hebben. Weet je wel, dat gevoel.
1: Ja, ja, dat hoor ik dan ook. Hè. En kijk, ik vind altijd als je wat uit gaat brengen, je moet je eigenlijk proberen te verbeteren. Hè. Je moet geen nummer uitbrengen, denk ik, om ik heb weer wat uitgebracht, bijvoorbeeld, snap je? Dus ja, ik vind altijd je probeert je eigen te verbeteren en nog een leuke nummer uit te brengen. En ja, dat is mijn insteek dan. Maar
0: ja, nee, heel goed. Hey, wat is de bedoeling? De dakkapel aan de kant en alleen maar zingen? Of wil je die afwisseling wel houden? Het lijkt me verstandig trouwens, hoor. Maar
1: ja. Ja, weet je wat, je hoopt natuurlijk altijd een keer een leuk hitje te scoren en wat fanatieker. En dit is nou natuurlijk een hobby. Kijk, een andere die gaat naar de sportschool. Ik ga af en toe zingen en het is een soort uitlaatklep.
0: Ja.
1: En ja, je hoopt altijd een keer iets leuks uit te brengen dat echt helemaal aanslaat. En ja, wie weet. Hè? Dus, maar ik ben blij met mijn werk en dat is ook een beetje een hobby, zeg
0: heel
1: maar.
0: Ja, heel belangrijk.
1: Ook belangrijk.
0: Ja, zeker ja. Weten. Nou ja, goed, tegenwoordig is het Nederlandstalige lied erg populair ook in de top 40, dus wat dat betreft je zult me net te treffen hebben, hè? Je weet het niet. Kan maar zo.
1: Nee, je ziet het ook wel. Hè. Ik hoorde ook wel van die grote zangers, die zijn al jaren bezig geweest om een klein hitje of een beetje te scoren en dan komt er een jonge, ja, die scoort in één keer een hit en die vragen, ja, die vragen 6.000-7.000 euro in een half uur.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja, ja. Ja, dan denk ik, sommigen die zijn jaren bezig, snap je? En ja, het is niet anders. Dat is de tijd natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Dat snap ik ook wel. En, ja.
0: Maar goed, optreden zitten er ook wel in. Dus dat soort dingen doe ik allemaal wel. Dus alleen vanavond niet, neem ik aan, vanwege je stem.
1: Nee, ik ben uit eten in Hoevelaken.
0: Oh, nu?
1: Ja, met een broer van me. Dat hadden we nog afgesproken een keer. Maar het zingen... Ja, ik doe alleen dingen die ik echt leuk vind, zeg maar. Hè. Ook niet te ver weg. Want ik heb door de week ben ik heel druk.
0: Ja, vroeg opstaan.
1: Ja, dus het moet allemaal leuk blijven.
0: Goed zo. Nou, ga lekker weer aan de dis. Wat was je aan het eten? Ik ben wel een beetje nieuwsgierig natuurlijk.
1: Ja, ik was een biefstukje met wat gebakken aardappeltjes en zo. Dus
0: ja,
1: nou mijn toetje zal er nou wel staan en zo. Dus,
0: Geniet er nog even lekker van. Marco Hagen, we gaan je nieuwe single draaien. Hebben we niet eens over gehad. Waar gaat hij over, je nieuwe single, toen je wegging?
1: Ja, dat is een nummer van Martin Daams.
0: Ja.
1: En dat is uit 2008. En dat heb ik altijd, slaak dat altijd op. Hè. Leuke nummers van zoveel jaar terug. En het kwam weer terug af en toe. En dan van de ene komt het andere, ga je het opnemen. En ik laat wel eens wat nummers horen aan andere zangers. En ja, die zeggen dan, ja, dat klinkt goed, moet je uitbrengen. En ja, net wat ik zeg, het moet wel een verbetering wezen, of leuk wezen. En van het een kwam het ander. En ja, de reacties zijn goed verder. Dus,
0: ja, goed zo.

0: Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
7: Venegor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Venegor Energiemanagement. Of kijk op venegorweerselo.nl. Onderdeel van de Venegor Installatiegroep.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. Tientallen mensen en de burgemeester hebben de bijeenkomst bezocht in Overasselt over de dodelijke schietpartij en het andere geweld van deze week. Volgens de burgemeester zijn de zorgen groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Mensen zijn wel blij dat de verdachte woning voor een jaar gesloten is, maar zijn bang voor wat daarna gebeurt. De man die van de week met een bijl rondliep in Bunschoten wacht al meer dan 5 jaar op psychische hulp. Hij denkt dat het oorlog is, zegt zijn moeder bij RTV Utrecht. Ze trok bij gemeente en politie al vaker aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man zorgde met zijn bijl voor flink wat paniek en werd door agenten getaserd. Een Turkse comedian die grappen maakte over president Erdogan wordt vervolgd. Hij werd in juli opgepakt en zit sindsdien in de cel. Hij wordt aangeklaagd voor belediging en kan jaren gevangenisstraf krijgen. Eind deze maand moet hij voor de rechter komen. De VN wil dat de wereldkaart eerlijker wordt afgebeeld. Nu gebeurt het vaak met de zogenaamde Mercator-projectie uit de 16e eeuw. En dan lijkt het of Groenland even groot is als Afrika, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. Alle VN-landen willen een eerlijkere wereldkaart, behalve Amerika. Het weer van Weer Online. Opklaringen, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui. Het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday.

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De rechtbank benoemt een nieuwe expert om het dossier van het insulinedrama in Wierden te onderzoeken vanwege de buitengewone zaak. Het OM, de verdediging en de rechters willen dat meerdere experts de zaak onder de loep neemt. De nieuwe expert onderzoekt de medische dossiers van 4 slachtoffers om de oorzaak van hun lage bloedsuikerspiegels te achterhalen. Een omwonende vraagt zich af of woningbouw mogelijk is in een boringsvrije zone aan de Telgendijk in Enschede, waar 196 huizen gepland zijn. De gemeente zegt dat er geen grondwater meer wordt opgepompt. De provincie heeft een andere lezing. In 2015 verwijderde de gemeenteraad de milieuzone voor grondwaterbescherming, omdat er volgens het college nooit drinkwater wordt gewonnen. En producenten en impresariaten presenteren vanavond het nieuwe seizoen 2026-27 van Theaterhotel Almelo, na anderhalf jaar zonder programmering. Presentator Tom Egbers praat het programma aan elkaar met optredens van Tineke Schouten, de Dutch Tenors en Karin Bloemen. De tentoonstelling Musical Up Close toont kostuums en requisieten uit de Nederlandse musicalgeschiedenis van het Musical Museum. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het vanuit het noordwesten steeds meer op. De westenwind is inmiddels afgenomen naar zwak tot matig. Komende nacht zijn er brede opklaringen, het is droog. Bij een zwakke wind wordt het zo'n 13 tot 14 graden. En morgen begint met vrij veel wolkenvelden, mogelijk ook wat regen.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
8: DJ Kim. 1975, we brought you an album with a song.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannen griepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur, wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuisKoeltechniek.nl.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een tweede dode door het ongeluk met een chemische stof in Zwaag in Noord-Holland. Het is de werknemer van een coatingbedrijf die zwaar gewond was geraakt, meldt politie. Vanochtend overleed een andere medewerker nadat hij met de gevaarlijke stof in contact was gekomen. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Woningcorporaties krijgen in de Prinsjesdagplannen van het kabinet meer geld om betaalbare huizen te bouwen en om oudere huizen te verduurzamen, meldt RTL. Zouden geld over door een andere belastingregel. De corporaties vinden het een goed idee en zeggen dat ze vele duizenden woningen extra kunnen bouwen. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. Maar niet eerder sinds het aantreden van Jetten was dat zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Het vertrouwen daalde vooral door de stroeve onderhandelingen over de begroting in de laatste weken. Het stemmen voor de tussentijdse verkiezingen in Amerika is begonnen, dat wil zeggen per post. In de eerste staat zijn de stembiljetten opgestuurd. Het gaat om verkiezingen voor het parlement en een derde van de Senaat. Het bepaalt wat Trump nog kan in zijn tweede helft als president. Het weer van Weer Online. Opklaringen, maar ook kans op een bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar 15 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui. Het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
11: Twente FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
12: Ladies and gentlemen. 90s Forever. The ultimate dance experience. Memory after memory, we brought you the best of this beautiful decade and took you by the hand through this wonderful trip back in time. Please give it up for DJ Kickin'.
13: DJ Kickin'.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
0: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De rechtbank benoemt een nieuwe expert om het dossier van het insulinedrama in Wierden te onderzoeken vanwege de buitengewone zaak. Het OM, de verdediging en de rechters willen dat meerdere experts de zaak onder de loep neemt. De nieuwe expert onderzoekt de medische dossiers van 4 slachtoffers om de oorzaak van hun lage bloedsuikerspiegels te achterhalen. Een omwonende vraagt zich af of woningbouw mogelijk is in een boringsvrije zone aan de Telgendijk in Enschede, waar 196 huizen gepland zijn. De gemeente zegt dat er geen grondwater meer wordt opgepompt. De provincie heeft een andere lezing. In 2015 verwijderde de gemeenteraad de milieuzone voor grondwaterbescherming, omdat er volgens het college nooit drinkwater wordt gewonnen. En producenten en impresariaten presenteren vanavond het nieuwe seizoen 2026-27 van Theaterhotel Almelo na anderhalf jaar zonder programmering. Presentator Tom Egbers praat het programma aan elkaar met optredens van Tineke Schouten, de Dutch Tenors en Karin Bloemen. De tentoonstelling Musical Up Close toont kostuums en requisieten uit de Nederlandse musicalgeschiedenis van het Musical Museum. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond klaart het vanuit het noordwesten steeds meer op. De westenwind is inmiddels afgenomen naar zwak tot matig. Komende nacht zijn er brede opklaringen, het is droog. Bij een zwakke wind wordt het zo'n 13 tot 14 graden. En morgen begint met vrij veel wolkenvelden, mogelijk ook wat regen.
3: Blijf op de hoogte van het laatste...

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Dat zei de politie in de talkshow Renze. Er zijn 34 verdachten opgepakt vanwege het geweld. De arbeidsinspectie onderzoekt het dodelijk ongeluk vanochtend met de chemische stof bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee medewerkers kwamen met de gevaarlijke stof in aanraking. Vanavond werd bekend dat ook de zwaargewonde werknemer is overleden. Eerder al overleed de andere medewerker. Nog geen 1/5 van de kiezers is tevreden over het kabinet Jette. Minder dan 20% staat achter het beleid. Dat is de laagste score sinds het aantreden van de premier. Uit een Ipsos-peiling blijkt dat het vertrouwen vooral kelderde door de moeizame begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken. En koploper Heracles Almelo heeft nog steeds geen punt verloren in de Eredivisie. Ze wonnen thuis ruim van de Graafschap met 5-0. Verder won Volendam met 5-3 van Emmen en werd het bij NAC Breda RKC Waalwijk 4-2. De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen eerst zon en stapelwolken, vooral in de noorden bui. Later vooral zon en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Een van de agenten die deze week gewond raakt bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De ander is van de intensive care af, maar ligt nog in het ziekenhuis. Dat zegt de politie in de talkshow Renze. Bij het geweld werd ook een beveiliger doodgeschoten. Ruim 30 verdachten blijven 2 weken langer vastzitten. Bij een ongeluk met een chemische stof in het Noord-Hollandse Zwaag is een 2e medewerker overleden. Vanmorgen overleed al een andere medewerker. Ze kwamen in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het kabinet gaat meer geld vrijmaken voor woningcorporaties, meldt RTL. Zo kunnen er meer betaalbare huizen gebouwd worden en is het mogelijk om oudere huizen te verduurzamen. De corporaties vinden het een goed idee. Zij denken vele duizenden extra woningen te kunnen bouwen. En een groep man heeft van de week 2 krakers belaagd in een oude school in Zwanenburg bij Haarlem. Ze sloegen de boel met een koevoet, knuppel en bel kort en klein, meldt NH Nieuws. Niemand raakte gewond en de aanvallers zijn gevlucht. De krakers zijn inmiddels allemaal vertrokken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en klaart op. Het is rond de 13 graden in het oosten en 17 in het westen. Morgen begint met zon en stapelwolken, vooral in het noorden een bui. Later een zonnige 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Maar hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Een van de twee agenten die gewond raakte in Overasselt maakt het goed. Hij is weer thuis. De ander is van de intensive care af, zegt de politie in talkshow Renze. Vanavond kwamen tientallen mensen af op een bijeenkomst in het dorp. Volgens de burgemeester zijn de zorgen onder de inwoners groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Een vrouw die wordt verdacht van het verpanden van de kunstcollectie van oud-voetballer Edgar Davids is niet komen opdagen bij de rechter in Londen. Ze ligt volgens haar advocaat in het ziekenhuis nadat er tijdens een vlucht bagage op haar hoofd viel. Davids bracht 37 schilderijen van ruim 2 ton bij de vrouw onder, die ze verpandde. Er zijn nog 20 doeken kwijt. Een man die deze week voor paniek zorgde in het centrum van Bunschoten omdat hij daar met een bel rondliep, wacht al meer dan 5 jaar op psychologische hulp. Zijn moeder vertelt bij RTV Utrecht dat hij denkt dat het oorlog is. Ze trok vaak aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man werd uiteindelijk getaserd door de politie. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaald dat zijn Russische collega Vladimir Poetin niet van plan is om NAVO-landen aan te vallen. Rusland wordt door veel landen verantwoordelijk gehouden voor de drones met explosieven die bij het vliegveld van Leipzig werden gevonden. Behalve door Amerika. Trump zegt Poetin heel goed te kennen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 13 graden in het oosten, 17 in het westen. Morgenochtend een mix van zon en stapelwolken en in het noorden een bui. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Het Nederlandse schilderij Damesportret, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd geroofd, wordt teruggegeven aan de nabestaanden van de oorspronkelijke eigenaar. Het doek werd teruggevonden in Argentinië nadat een AD-verslaggever het herkende op foto's. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen van het kunstwerk. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar dodelijke ongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee werknemers kwamen om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een gevaarlijke chemische stof. Het is niet bekend om welke stof het gaat, alleen dat het geen gevaar opleverde voor de omgeving. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. Dat was sinds het aantreden van Jette nog nooit zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Vooral de stroeve begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken zorgden ervoor dat het vertrouwen daalt. En Donald Trump is opnieuw teruggefloten door een rechter. Hij mag geen strengere regels invoeren voor poststemmen. In de nieuwe regels zouden enveloppen onder andere voorzien moeten worden van speciale streepjescodes. Tegenstanders vrezen dat kiezers hierdoor hun stemrecht kwijtraken en zeggen dat de regels in strijd zijn met de grondwet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 15 graden en op de meeste plaatsen droog. Morgen begint met een mix van zon en wolken. In het noorden kan wat regen vallen. Later geregeld zon met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.